0: en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. En volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: geluid van Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters Tennis Toernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de 4e Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle, maar wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Geluk is ook geen grote diamant. Geluk is nooit in guldens uit te drukken. Geluk is snoepje.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte

0: Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.
1: Ik ben te blub blub blub om te zingen. Ik ben te blub blub blub om te swingen. Ik ben te bleu voor het publiek, want hoor ik de muziek, oh het is sneu. Dan ben ik bleu, zo bleu. Ik ben te blub blub blub voor het theater. Ik ben te blub blub blub blub blub, ik sla een flater. Ik ben te bleu op toneel, krijg een brok in mijn keel, oh serieus. Ik ben zo bleu, ik ben zo blub blub blub blub bleu. Ik kan mijn lachen niet meer houden omdat ik zo bleu ben. Zenuwen, ja heus. Ik mis mijn levenskansen steeds omdat ik zo bleu ben. Zenuwen, nervieus. Als vrouwen met me flirten weet ik niet wat ik doe. Ik werp ze op verzoek dan maar gauw een oogje toe. En ik word er dan steeds zo sentimental van. Want ik ben geen ladykiller en geen gentleman. Maar ik ben te

van te zoenen. Ik ben te bleu, bleu, bleu in plantsoenen. Ik ben te bleu voor een vrouw, want als ik van der haal, oh, het is sneu. Dan ben ik bleu, zo bleu. Ik ben te bleu, bleu, bleu om te dansen. Ik ben te bleu, bleu, bleu om te chansen. Ik ben te bleu in het gesprek, want dan doe ik zo gek, oh, het is sneu. Maar ik ben zo bleu, ik ben zo bleu. Ik was in de oorlog slecht soldaat, omdat ik zo bleu was. Ik merkte toen al gauw, ik durfde niemand dood te schieten omdat ik zo bleu was. Nou, dat is toch flauw, laatst kocht ik eens een lotje en ik won de eerste prijs. Dat was een echte auto, zo slank en zilvergrijs. Oh, ik heb met dat lotje zo'n schik gehad, want ik durfde niet te zeggen dat ik het had. Ik ben te bleu, bleu, bleu om te boffen. Ik ben te bleu, bleu, bleu, ik leef van soffen. Trek het geluk aan mijn bel, ja dan hoor ik het wel, maar het is sneu. Dan ben ik bleu, zo bleu, ik ben te bleu, bleu, bleu in het leven. Ik ben te bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, ik sta te beven. En komt magere Hein, zeg ik nog even fijn, oh monsieur. Ik ben zo bleu, ik ben te bleu, bleu, bleu om te zingen. Ik ben te bleu, bleu, bleu om te swingen. Ik ben te bleu voor het publiek, want hoor ik de muziek, dan is het sneu. Maar dan ben ik zo bleu, zo bleu. Ik ben te bleu, bleu, bleu op de planken. Ik ben te bleu.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer

0: lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
0: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
2: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
0: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus Medvedev en won in 2 sets. Het weer geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui, en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.

Over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Studio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
3: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
2: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime.

0: Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten, ook aan de woonboot van deze man.
1: Deuren die niet meer goed willen sluiten, de voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen, omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
0: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.

reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: working hard enough and you just might find...
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu het spoor tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
4: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
3: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
5: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij.

0: eten houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
1: Politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden, in het noorden vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
3: Dit is Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
0: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
1: Politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden, in het noorden vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Zonder leden geen max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Radio Drenthe.
13: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: controversieel in die tijd. Als het mee was dat en ik doe wat ik doe.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: 8:08, een hele goedemorgen op deze donderdag de 6e augustus. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met Sean en Nienke blikken we terug op de Drentse Doezend. En René Vroger en Billy Dans, wie hoor ik je zeggen, die bezingen samen de hoofdstad in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je Anita Meijer met Idol. Maar eerst de zanger die ontkent dat hij voor volgend jaar een grote comeback plant. Dit is Marco Borsato met Binnen.

0: Een hit uit de herfst van 1982 was dit voor Anita Meijer met Idaho.
1: De Drentse Doezend
2: bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En die staat de hele week in het teken van de bouwvak. Tenminste, ja, dat is er nog steeds officieel niet, maar heel veel mensen die gebruiken de term natuurlijk nog. En het is alweer de laatste week. Oftewel liedjes over huis, over naar huis gaan, over thuis, wat je maar wil. En vandaag doen we dat met Sjon de Nienke. Met de nummer deden ze mee aan de eerste editie van het Drents Songfestival Pop in het Plat. En eind vorig jaar nieuw in de Drentse Doezend. Toen op nummer 600.

1967. Jawel, had haar eerste single. Ze was toen 17 jaar, Patricia Pai. Dat was toen natuurlijk Je bent niet hip. Dit was Who is that lady with my man? Straks hoor je Rutger van Banneveld met zijn zomerhit Zwoele zomernachten. Maar eerst zijn we halverwege. Dit is Suzanne en Freek.

0: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
2: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
4: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
5: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
6: Het is even over 9:30. Tijd voor een nieuws uit de regio. Door een aanrijding op het spoor rijden er op dit moment geen treinen tussen Assen en Groningen Europapark. De NS verwacht dat de treinen tegen een middaguur weer volgens de dienstregeling gaan rijden. Recreatiepark Kniphorst in Anlo moet zo'n 75.000 euro aan boetes betalen aan de gemeente Aanhunse. Een deel van die boetes kreeg hij omdat hij de gegevens over het in- en uitrijden niet met de gemeente deelde. Ook zaten er op het park permanente bewoners en arbeidsmigranten. Die zijn daar niet toegestaan. En 102 wegen in Eeksterveen en Gasselten zijn geen giftige staalslakken gevonden. Wel is er in de fundering van beide wegen hoog overslak aan gevonden, maar dat vormt geen gevaar voor de gezondheid, zo zegt de gemeente. Dit en meer nieuws vind je op rtv20.nl en in ons app. Het weer dan met Gert Voerman.
7: Vandaag zijn er zonnige perioden. Er gaan ook stapelwolken ontstaan. Het blijft overdag op veel plaatsen droog. Misschien dat het enkele stapelwolken een licht buitje produceert, maar niet meer dan dat. En temperaturen 23 tot 24 graden met een matige wind vanmiddag, die af en toe een beetje vlager van karakter is. Vanavond vannacht een enkele lichte regenbui en het koelt af tot 11 of 12 graden.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Hi, I'm Andrew van Australië en New Zealand.

0: reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: jaren 80 van de vorige eeuw scoorden zij de ene na de andere hit. Spargo was dat en One Night Affair.
1: De schatkist van Nederland.
0: Het is tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En die staat in het teken van de Meppeldag, Mokumdag. Dat is vandaag dus. Straks trouwens rond een uur of half elf. Robert die op Chuck is al daar in Meppel. En daarom deze week elke dag een nummer over de hoofdstad. En vandaag doen we dat met René Vroger en Billy Dans. Ja, en dat met de stad. Single die is opgenomen in verband met de viering van 750 jaar Amsterdam. Dus een eerbetoon aan de hoofdstad dus. En Vroger en Dans zijn beide afkomstig uit de Jordaan. En volgens de zangers vertegenwoordigen zij de oude en nieuwe generatie Amsterdammers die echt

van de meest succesvolle singles van de kids in Nederland. Er werden 106.000 singeltjes van verkocht. En trouwens niet alleen een hit voor de kids. Het werd 20 keer gecoverd. Onder andere in het Duits, in het Zweeds en het Fins. En ook leuke covers die er waren van bijvoorbeeld een Pussycat Next One. Maar ook een James Last en The Fortunes hadden het op hun oeuvre staan. Het is 12 minuten voor 10. Radio Drenthe met Koffie en Keuvel. Straks hoor je Teun met een H. En hoe het was, maar eerst de vrijgezel. Dit is Penny Nijman.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: nacht.
1: We gaan het over zijn jeugd op het Grunninger Hoge Land. Deze Teun met een H. Zeggen we dus gewoon Teun. Hij speelde ooit in Anthony Spoets en tegenwoordig woonachtig in Gelderland. En dit was zijn single Hoe Het Was. Zijn tijd gekomen van het eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Tot slot even een puzzeltje leggen met Ilse de Lange.

0: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga
4: snel. Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10:00.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië hun een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een gaatje warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een

0: radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze.
0: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: Neem Ter des Om op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Radio Drenthe.
10: Koffie en Keuvel.

Gees was trouwens ooit bedoeld voor Diana Ross. Maar Kenny Rogers en Dolly Parton die hadden een dikke hit met Islands in the Stream. Het is 8:10. Welkom terug bij Koffie en Keuvelnop Rijn Drenthe. Wij gaan ons spel spelen, het spel der spellen met Tientje of Tombola. Met natuurlijk ook weer voor dit moment de instapvraag. Er is één die denkt, ja, misschien wel heel makkelijk, maar je moet weer even terug in je geheugen. Niet zo heel erg lang geleden trouwens hoor. De Passion, die was dit jaar in Drenthe, in Twingelo om precies te zijn. Maar wie was de verteller van het verhaal? Kom maar door op 0592 33 11 88.

0: mooie klanken van Candy Stetten hier op Radio Drenthe met Young Hearts Run Free.
1: Tientje op tombola.
0: Kwart op tien. Wij gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik de wel edel gestrenge meneer Van Tellingen.
2: Ja, mooi, Wim.
0: Hey, mooi. Hey, hoe is het?
2: Ja, best.
0: Ja, wat wou je doen vanmorgen?
2: Even.
0: Oh, sorry, je viel even weg. Wat wou je doen?
2: Ik zit bij de tafel met een kopje thee en ik ben de puzzel van de kraan aan het invullen.
0: Oeh, hey, wat voor soort puzzel is dat?
2: Dit is de Filipine van
0: de dag. Hoe zei je dat precies? De verbinding is een beetje slecht. Dus moet je telefoon even goed stevig vasthouden. Misschien neem bij het raam gaan staan, Henk.
2: Waar is het? Kun je me niet zo goed doen?
0: Nee, nou, ja. Je valt soms niet weg.
2: Ik zoek in mijn aandacht tegen ons, misschien helpt dat.
0: Oh ja, misschien dat de verbinding wat slecht is. Voor de 5G of zo, of de 4G of wat dan ook maar.
2: Nou, ik zit via de wifi daar, maar dat maakt ook niet uit. Maar is zo beter?
0: Ja, echt helder, kraakhelder. Ja, nee, niet meer beweging. Stil blijven zitten.
2: Ja, doe ik. Ik zit steeds met de kont op de kamertafel. Goed.
0: Hartstikke goed. Maar wat voor puzzel wil je maken?
2: Ik was in Filipijnen aan het maken, die zit er op donderdag in de vrekwarg en aan. En dan mag ik er ook altijd naar hem, die Sudoku die er ondersteert.
0: Holt hij dat scherp of is dat een beetje een oefening voor je hersenen?
2: Ach, van alles. Maar het is ook aardig die ik er aan heb, denk ik.
0: Ja, hè?
2: Al dagen, zoals.
0: Oh, lekker man. Ja. En je aan de radio aanstaan en je hoort nog een spelletje voorbij komen, je denkt, nou, laat me eens in belden.
2: Nee, ik heb niet gebeld. Ik heb apps gebeld.
0: Oh, apps. Oh ja.

0: Dat, ja, dat klopt.
1: Dan kon je zowat niet deur, dus ik denk, nou, ik heb maar in. Maar, ja, we zijn opeens van, god, dat was die neuslezeres die...
0: Ja, daar moet je dan niet zeggen, want ik moet eerst de vraag even stellen. Nee, wacht even hoor, we moeten even spannend maken, hè?
1: Ja, dat is goed, ik wacht even.
0: Oké, de Passion, die was dit jaar in Drenthe. In Dwingel, om precies te wezen. Maar wie was de verteller van het verhaal?
1: Dat was Astrid Kersenboom.
0: Hapzakee. Kijk eens, zo werkt dat. Nou, mooi zo. Kijk, dan giet de kassa die erin komt. Dan reur je hem al.
1: Ja.
0: 10 euro kan ik naar je overmaken.
1: Ah. Nee, nou moet ik me aanpassen bij de rest.
0: Gelukkig maar weer.
2: Zullen we mijn gokje gaan maken of niet?
0: Dat denk ik. Dat lijkt me een hartstikke goed idee. Oftewel, jij gaat voor de tombola.
1: Ja, zeker weten.
0: Kijk, het is altijd een mooi moment is dat. En voor Roy ook. Dus, nou, geef maar de slinger aan de
2: slinger aan Jim.
0: Ja, eens even kijken.
2: Zo, dan gaat het muntje naar beneden.
0: Ja, die dikke hoofdvries die zit er nog steeds in.
1: Ja, ik heb de hele gebeurde beurt gevolgd. Dus, nou, de helikopter zit er nog in, heb ik begrepen, ja.
0: Ja, nou, niet de helikopter zelf, hoor. Je mocht er met vliegen.
1: Ja, dat weet ik.
0: Ik weet niet of dit tuin zo groot hebt, maar... dat is wat een dingetje, natuurlijk.
1: Nee,
0: okay.
1: dat wordt knap, denk ik.
2: Je hebt gewonnen. De sleutelhanger met een microfoon van RTV Drenthe.
0: Hartstikke
1: mooi.
2: Dat is een mooi dingetje.
0: Dat is echt een hartstikke mooi ding, hoor.
2: Ja,
0: dus,
2: zeker.
0: Ik heb hem zelf ook. Dus, en als je nou met een ding op straat loopt, dan kun je mensen interviewen waar je me wilt. Dus van mij kom je er dan naar de deur.
1: Ik red me nog wel met. Hartstikke mooi, joh.
0: Hartstikke mooi. Henk, blijf even in de lijn. Dan gaan we even je gegevens noteren. En dan wens ik jou een hele fijne dag.
1: Doe ik. Jij ook een hele fijne dag, hè?
0: Yo, dankjewel. Mooi.

0: Dit is Radio Drenthe.
1: Koffie en Keuvel.
2: This ain't no disco.

Sheryl Crow op Radio 1 Koffie en Keuvel met All I Wanna Do. Straks het nieuws uit de regio. Maar eerst de Wooden Hearts. Dit is Elvis Presley. Can you

0: heerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Het is 1 minuut over 10:30. Roy nu met het nieuws uit de regio.
5: Door een aanrijding op het spoor rijden er tijdelijk geen treinen tussen Assen en Groningen Europapark. Dat meldt de NS. Volgens de spoorwegmaatschappij duurt de verstoring naar verwachting tot ongeveer 11:45. Recreatiepark Kniphorst in Anlo moet zo'n 75.000 euro aan boetes betalen aan de gemeente Aanhunsen. Op het park zaten permanente bewoners en arbeidsmigranten, terwijl dat niet is toegestaan. Ook kreeg hij boetes omdat hij naliet gegevens over het in- en uitrijden op het park met de gemeente te delen. De eigenaar zegt dat de rust inmiddels is teruggekeerd en dat mensen die voor overlast zorgden of de regels overtraden weg zijn. Het gaat heel goed met de ooievaar in Drenthe. In de jaren 70 waren er amper ooievaars in het hele land. Maar na verschillende maatregelen maakte het dier een comeback. Zo kreeg de wijk een kweekstation om ooievaars uit te zetten. Ook is er meer natte natuur en daar gedijt de ooievaar ook goed op. Arend van Dijk van Sovon Vogelonderzoek ziet dat de ooievaar graag in Drenthe komt.
6: Het aantal paarden in Drenthe is tegenwoordig honderden. Hè? We hebben ongeveer 500, 600, 700 paarden, is niet precies bekend. Dat wat aantallen praten tegenwoordig over, terwijl we ooit er 70 hadden, zeg maar. Dus het is bijna vertienvoudigd.
5: Vanaf volgende maand trekken de meeste ooievaars weer naar het zuiden. Ze zitten dan vooral in Zuid-Europa. En bij een steekincident in Ter Apel zijn twee mensen gisteravond licht gewond geraakt. De steekpartij was op het terrein van het asielzoekerscentrum. Er is nog geen verdachte opgepakt. De politie doet verder onderzoek. En tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
4: Dankjewel, Roy. Gert Poelman dan met het weer.
7: Vandaag zijn er zonnige perioden. Er gaan ook stapelwolken ontstaan. Het blijft overdag op veel plaatsen droog. Misschien dat het enkele stapelwolken een licht buitje produceert, maar niet meer dan dat. En temperaturen 23 tot 24 graden met een matige wind vanmiddag, die af en toe een beetje vlager van karakter is. Vanavond vannacht een enkele lichte regenbui en het koelt af tot 11 of 12 graden.
8: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek, de historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell.

0: Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.

0: met Robert Oosting.
1: En is even overal wel, Robert is voor ons op Chuck. En die is in het Muppelse, want het is feest in Muppel. Robert, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Dat kun je rustig zeggen. Ja, er bent deel van de stad. Als je er nou deur komt, denk je van, nou, als hier wat gebeurt, moet dat weet ik niet. Maar er bent ook deel van de stad. En daar staan we nou. En daar kun je over de kom lopen zo drak. Is er net alles te maken met een bijzondere parade waar we nou naar zitten kijken, die door de grachten voorbij trekt. Naast mij ziet iemand van de organisatie, en dat is niemand minder dan Jeroen Vrienden. Die kan daar wel eens even wat over vertellen. Want je zegt, ja, we waren bij de kerktoren afgesproken, maar je zegt, daar gebeurt het nou niet. We moeten eigenlijk hier naartoe.
3: Ja, nou, hier, kijk, dit is eigenlijk, elk jaar is dit de aftrap. Het is een soort een parade, zeg maar, een bootparade. Yeah. Drag queens erop, Amsterdamse muziek. Lekker gezelligheid. En ja, dat is eigenlijk de kick-off. En nou, er is zo'n flyboard show erbij. En ja, je ziet het, hè, dit, mensen zien het ook als kick-off. Kinderrommelmarkt hier, hartstikke druk. En dan volk zit allemaal rondom de gracht te kijken. Yeah. En straks deint dat allemaal het centrum in. En daar gaat vanaf 11 uur het programma los. En dan, dan is het gasgeven. Yeah. Tot 1 uur vannacht.
2: Oh, dat giet erbij.
3: Dat er wel bij, ja. Ja, zeker.
2: Even neem ons in met mensen die zitten te lusten en die denken, waar hebben ze het over? Het is een van de donderdag Meppeldagen en ja, de vierde, geloof ik, in de, ja, in de rij. Ja. Met een Amsterdams tintje.
3: Ja, wij hebben eigenlijk elke dag hebben de donderdag Meppeldagen in Meppel. En één daarvan, dat is eigenlijk een monument geworden. Dat is al 30 jaar de Meppeldag, de Mokumdag. En dat is een begrip. En iedereen zegt, maar je zei het zelf ook al tegen mij, Mokumdag. Ik heb er wel eens wat over gehoord, maar ik ben er nog nooit weg. Nou, ik ben vandaag weer aan het werk, dus die loopt met mis vanmiddag. Maar het is wel eigenlijk fantastisch om hierbij te zijn, hoor. Het verandert eigenlijk een klein beetje. Meppel verandert vandaag in Mokum. Yeah. En de Amsterdammers die komen vandaag weer met bussen deze kant op. Cafés binnen Amsterdam dicht, omdat ze mensen hier wilt weten. En die zeggen van, zo was Mokum eerder eigenlijk ook.
2: Ja, maar dat is zo bizar. Dat mensen die er niet bekend zijn met dit fenomeen. Buslading vol Amsterdammers. Ja. Komen het oude Amsterdam eigenlijk vieren hier in Meppel.
3: Nou ja, zo is het. Ja. Zo, dat is precies zo je het zegt. Ja. Het is hartstikke mooi. En dat we dat bewerkstelligd hebben hier in Meppel en elk jaar weer kunnen doen, dat is wel fantastisch.
2: Ja, want hoe is dat zo groot?
3: Ja, nou eigenlijk is Jaap de Boer is daar de initiatiefnemer van. Jaap is eigenaar van Herberg het Plein, yeah, en die heeft daardoor het opzet. En ja, zo is dat steeds groter geworden. En ja, inmiddels is er een activiteit in Meppel van de Donner Meppeldag die niet meer weg te denken is.
2: Nee. En je accordeert dat een beetje tussen de plattelandsmentaliteit en de mentaliteit van Amsterdam?
3: Nou, juist. Ik denk dat het juist hier is, dat het een perfecte mengvorm is. Want het huidige Amsterdam zie je hier niet terug, zeg maar. Nee. Hier zie je echt het ouderwetse Mokum terug. En ja, ik denk dat heel veel Amsterdammers daarna verlangen dat er hier heen komt.
2: Jordanees-achtige.
3: Precies, dat is het een beetje. Yeah. Ja, ja.
2: Maar heeft dat nog wat te maken met Meppel, een handelsstadje en vroeger, ja, volgens mij de eerste noordelijke plaats te bereiken vanaf de Zuiderzee?
3: Dat klopt. En wij zijn hier natuurlijk de kop naar het noorden. Hè? Ja. Wij hier zijn altijd in Meppel kun je de kop keren. Hier werd de scheepmeer, daar varen hier naartoe. En vanuit hier werd de handel verder verspreid naar het noorden van het land. Ja, en wij zijn een handelsstadje, maar we hebben ook gewoon de Prinsengracht, de Herengracht. Wij hebben de plein. Dus ja, het is net Amsterdam. Ja, en nou ja, goed. En ja, het is mooi dat zo'n Jaap de Boer dat initiatief destijds even neem. En ja, nu staan we hier met zoveel plezier en een hele mooie dag voor te bereiden. En ja, het giet al een beetje aan de gang.
2: Ja, maar die levenslijn met Amsterdam, heeft dat echt met die handel van vroeger te maken? Maar dit zou bijvoorbeeld ook in Hogeveen kunnen organiseren. Maar daar is die link misschien een stuk minder.
3: Ja, ik denk dat de mentaliteit van de Meppelers, hier zit veel handelsvolk. En dat wel een beetje ook accordeert met het Amsterdamse. Oh. Dus, ja.
2: Hey, maar wat is er vandaag allemaal te doen? Die Amsterdammers die komt hier natuurlijk niet gewoon met een bus om rondjes te lopen door de stad. Er is ook van allerlei vertieren en vermaak hier.
3: Dat klopt. Nou, we hebben natuurlijk in de grachten allemaal leukigheid. We hebben
2: nu zitten kieken door.
3: Ja, we hebben nu de kinderrommelmarkt. We hebben een grote braderie door de stad. We hebben nog een themamarkt in de Kruisstraat. We hebben op het Slotplantsoen hebben een drag queen show en artiesten. En op de pleinen is er straks gewoon allemaal live muziek. Daarnaast hebben we kinderactiviteiten, spiekerbroek hangen, kerktoren beklimmen. En dan kunnen ze lekker ijsje halen als ze alles gedaan hebben. Dus voor de vakantiegangers fantastisch. Yeah. En voor de Meppelers ook.
2: Yeah. Ja. Ja, maar nou, ik wil nog even dat stukje diep wat jij net vertelde. Dat de kroegen uit Amsterdam hebt hier een plein adopteerd.
3: Ja, dat is eigenlijk.
2: Net op Bolle Jos bijvoorbeeld. Ja,
3: Bolle Jos.
2: Bolle Jos.
3: Bolle Jos is vandaag is hier, die zit in Afrika.
2: Ja, dat klopt. Die is hier. Bolle Jos hier twinnen, denk ik. Misschien ook wel. Bolle Jan.
3: Ja, we hebben vandaag allemaal shows. En die shows, dat heeft Jaap geregeld. Yeah. Die shows, die cafés, die zeggen van, nou, ik sta met Jantjes verjaardag, sta ik daar. Ik sta met Café Louietje daar. Die

0: Treinen, hè, Bolle Jan, de Bolle Jan Show komt ook. En die komen dan allemaal hier en die geven hun show dan weg. Dan komen er ook artiesten, maar ze willen een beetje tegen elkaar opdoen. Dus er komen steeds grotere artiesten. Dus we hebben vanavond Justin de Wild ook weer staan. Sven Versteeg staat hier. Ben Kramer komt zelfs nog langs. 80 jaar, die moet de auto tillen. Maar hij gaat nog, weer zingen.
1: Hij is er wel.
0: Hij is er wel. Dus, ja, of hij is er, weet ik niet, maar hij zingt
1: licht, maar hij is er.
0: Maar weet je, dus dat soort dingetjes. En dat is mooi om mee te maken. Dat ze willen eigenlijk tegen elkaar opdoen. En Amsterdam, want Dario is eigenlijk daar het gezicht een beetje van. Die treedt hier ook al 30 jaar op. En ja, die zegt ook aan het begin van, ja, dan belden ze ons al op. Wanneer is Mogum? Want mogen wij daar optreden? Nou ja, als dat gevraagd wordt, dan zegt dat genoeg.
1: Doe je toch iets goed.
0: Nou, dat lijkt me wel, ja.
1: En terwijl de Kennel Parade aan ons voorbij trekt in de grachten van Meppel, wordt het aaldrakker. En ja, je kunt straks echt over de kop lopen, hè?
0: Ja, 100%. 100%. Ja. Ik raad ook iedereen aan om mooi op die te komen. En ja, het is ideaal weer, hè? Dus 22 graden, zonnetje erbij. Nou, wat wil je nog meer?
1: Nou, ik haal me de woorden uit de mond. Wat wil je nog meer? Een prachtige dag hier dus in Meppel met een behoorlijk Amsterdams tintje. En nog één ter rectificatie, Bolle Jos, die is hier niet. Tenminste, voor zover wij weten.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: van Tom Jones op Radio Rente met Help Yourself.
1: Wie keuvelt hier?
0: Even een moment om even wat nieuwsberichten te bespreken. En ik zag iets op een website voorbij komen over natuurlijk te maken met de droogte van dit moment. Dat al die rivieren droog vallen met de Rijn, waar bijvoorbeeld ook de Donau. Ik weet niet of je die beelden gezien hebt, ja. Roy. Daar komen ze dus dingen tegen die jarenlang, tientallen jaren lang verborgen zijn gebleven. Dat is best bijzonder natuurlijk.
2: Ja. En het blijkt dan ook een natieschip te zijn.
0: Ja, klopt. Oh. Mammoetbotten, ja? Alles kom je daar tegen.
2: Dus, fascinerend wel, hè?
0: Ja, ik zag eens ook wel een item aan mensen die dus ook langs de Rijn gaan met zo'n metaaldetector. Oh ja, om daar allerlei dingetjes op te halen.
2: Op zoek naar schatten.
0: Ja, nou, je weet het nooit natuurlijk wat je er vindt. Goed, in Spanje hebben ze ook iets met schepen, maar dan met heel andere schepen. Ik ken ze die beesten niet. Portugese oorlogsschepen.
2: Nou, ik dacht, ik zag al hele wilde taferelen voor me, maar dat blijkt dus een soort kwalachtige organisme te zijn.
0: En dan geen kleintje?
2: Nee, tentakels die tot 30 meter lang kunnen zijn.
0: Alsjeblieft.
2: Ja, daar kun je dus door gestoken worden.
0: Ja?
2: Nou, dat is extreem pijnlijk. Het kan zelfs levensgevaarlijk zijn.
0: Oké.
2: Je moet er niet aan denken, joh, dat je toch lekker aan het zwemmen bent en dan ineens zo'n 30 meter lange tentakel hier.
0: Maar ik vind zo'n klein kwalletje van 20 centimeter doorsnee vind ik al eng.
2: Ja,
0: en als ik op strand zie liggen, dan ga ik echt de zee ook niet in.
2: Nee, hè?
0: Nee. Ik vind sowieso zwemmen in de zee vind ik eng.
2: Ja, ik hou niet van allemaal vissen om me heen en zo, maar
0: nee.
2: En ook gewoon de brute kracht van zo'n zee, dan blijf ik toch wel een beetje bij uit de buurt.
0: Ja, en als je dan je zit heel laag en dan zie je de golven die boven jou uit gaan komen. En dan zie je de kustlijn niet meer. Dan word ik altijd een beetje onrustig.
2: Ja, gewoon lekker op het strand blijven.
0: Ja, ik was dit jaar ook op vakantie in Kroatië. Nou, het water is daar kraakhelder. En die zie je dus zo'n visje zwemmen van 20 centimeter of zo. Of 15 centimeter. Die doen helemaal niks. Maar dan toch zit ik met een apart gevoel daar met mijn beentjes in het water.
2: Dan ga jij er toch maar weer uit?
0: Ja, nou,

0: Ja, nou, of uit, maar ik keek wel even uit.
1: Maar dan moet je dus niet zo'n Portugese oorlogsschip tegenkomen.
0: Nou, daar word je echt niet vrolijk van.
1: Dus... Nou, nee, want als je gestoken wordt, ja, je kan dan klachten krijgen zoals branderig gevoel, misselijkheid, maar je kan ook ademhalingsmoeilijkheden en zelfs hartritmestoornissen krijgen.
0: Oké. Okay.
1: Volgens het stadsbestuur van San Sebastian werden gisteren in één dag 120 mensen gestoken. De meeste klachten waren mild, maar twee mensen moesten toch naar het ziekenhuis omdat ze een flinke steek kregen.
0: Ja, het ligt een beetje aan een combinatie van de noordoostelijke winden en de hoge temperatuur van het water. De temperatuur is 2 tot 3 graden warmer dan het gemiddelde.
1: Ja.
0: Heeft ook een beetje te maken volgens mij met de super El Niño die ons nog staat te wachten, waar wel het verhaal over is.
1: Maar daar gedijt het Portugees oorlogsschip blijkbaar dus.
0: Ja, maar ik weet nog wel, ik ben vorig jaar in Italië in de zee gezwommen en die was gewoon warm. En dat is een heel onnatuurlijk gevoel, want de zee moet altijd een beetje koud zijn.
1: Ja.
0: Maar het was gewoon warm. En ik dacht,
1: wel lekker of zo, toch? Of vond je het te?
0: Ja, nee, ook niet zo. Ja. Nee, het voelt gewoon niet zoals het normaal
1: is.
0: Het klopt niet. Dat is het woord, ja. Hey, we hebben even op vakanties gesproken. Ik zag nog een berichtje. Een Belgisch gezin die ging op vakantie. En die heeft dan een mooi appartementje geboekt in Cincinnati-Kitico of zo. Nou, zo kan ik ongeveer uitspreken. Dat ging dan via een bekende website, booking.com. Bleek dat het appartement gewoon helemaal niet bestond. Dus ze zijn urenlang onderweg geweest naar een adresje en het was er gewoon niet.
1: Ja, ze stonden met hun koffers op de stoep, maar het bleek het adres van een verzekeringskantoor te zijn.
0: Ja,
1: wat doe je dan? Dan ga je in paniek zoeken naar een andere plek.
0: Naar een alternatief.
1: Dus... Wat gebeurt het Belgische gezin?
0: Ja.
1: Ze hebben dus opnieuw een soort spookhuis geboekt, dat ook weer niet bestond.
0: Het waren wel Belgen. Maar dat is niet te min. Maar die hebben dus gewoon op Google Booking ingetoetst. En dan ga je naar een nep-website die dus precies lijkt op de Google-website die uiteindelijk in je appje ook vindt natuurlijk.
1: Een soort gekloonde website.
0: Ja, en die leidt je dan gewoon naar een verkeerd adres, wat niet bestaat. Ook een bankrekeningnummer die niet van Booking zelf is of van het appartement. En vervolgens ben je gewoon...
1: Ja.
0: Nou, dat dus. Dus een tip naar de mensen, als je dan toch via Booking gaat, doe dan altijd via de app. Dan kun je al die gegevens invoeren. En de tip die ik dan ook meegeef, die ik zelf ook wel eens doe, ik zoek via Booking iets op en dan neem ik contact op met het hotel of appartement zelf en dan doe ik het rechtstreeks.
1: Oh, zoveel mogelijk rechtstreeks, toch?
0: Ja.
1: Vaak ook nog iets goedkoper. Niet altijd, maar dat kan soms nog een klein beetje schelen.
0: Het kan een beetje schelen en ik vind het voor de eigenaar van zo'n ding ook altijd wel leuk. En vooral als je een klein appartementje hebt. Zo'n groot hotel, dat vind ik dan niet zo belangrijk.
1: Nee, maar als je een leuke bed en breakfast hebt of wat dan ook, dan is het toch leuk om dat gewoon rechtstreeks bij de mensen.
0: Zo'n kleine zelfstandige is altijd goed om die natuurlijk een beetje te helpen. Dit is Madonna op Radio Rente. Who's That Girl?

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven...
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.
5: Dit is Radio A en Hunze.
7: Radio A en Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
3: Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is

0: je hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren-slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Radio Drenthe.
6: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

Heuvel. Met straks in de tweede half uur even in gesprek met de Broers Roo. En straks met Bart van Gogh. En dan gaan we het hebben over de Oostdag in Lee. Eerst even afkoelen. Doen we samen met Foreigner.

0: Het origineel natuurlijk van Eddie Rabbit hier op Radio Drenthe en met Driving My Life Away.
1: Op stap in Drenthe.
0: Het is 10:15 en wij duiken even de agenda in. En dan gaan we even naar zaterdag toe. Dan kun je namelijk even uit het heden stappen en lekker in het verleden duiken. En dat in een sfeervolle lee vlakbij Dwingelo. Aan telefoon heb ik nu Hanneke, Dennis en Bart. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Kijk, goedemorgen.
0: Allemaal in koor, zo hoor ik het graag natuurlijk. Mooi zo. Hey, komende zaterdag in Lee, dus een prachtig mooi programma. Ik ben er zelf ooit wel eens een paar jaar geleden geweest. Maar als je echt een duik in het verleden wil nemen, dan moet je volgens mij daar naartoe, hè?
3: Ja, absoluut. Het is een feestje herkenning voor de wat oudere mensen en een hernieuwde kennismaking voor de jeugd.
0: Ja, en er zijn dus verschillende onderdelen wat er is. En ook een thema, las ik, Hanneke, in dit geval gaat het over samen zaaien en samen oogsten, lees ik.
2: Ja, dat klopt. We hebben in vlak voor de winter hebben we met z'n allen en met de jeugd hebben we de roggen ingezaaid. En alle kinderen hebben daarbij hun eigen stukje roggen ingezaaid. Nou, en dat heeft mooi gegroeid. En gisteren is dat door de kinderen die het hebben ingezaaid ook geoogst, samen met de wat oudere vrijwilligers.
0: Is het echt bewust geweest dat jullie de kinderen hierbij betrekken?
2: Jazeker, ja. Ja, wij, dit is natuurlijk het gaat al
3: 44 jaar.
2: 44 jaar, ja. En de vrijwilligers die hierbij betrokken zijn, die zijn over het algemeen al wat ouder. En we willen graag de kennis en ervaring die zij hebben ook doorgeven aan de jeugd. Vandaar dat we daar wat meer op in hebben gezet.
0: Ja, en ik denk dat ook de kinderen van toen nu de oudere vrijwilligers van nu zijn, of niet?
2: Precies, inderdaad. Ja.
0: Mooi, zo bind je natuurlijk ook de mensen aan je. Ja. Hey, het is een prachtig mooi programma. Ik heb even naar de weersverwachting gekeken. U mogen volgens mij niet klagen. Ik ben wel eens geweest bij jullie dat het ook 32 graden was. Maar het wordt volgens mij zaterdag een fantastische mooie dag, hè?
3: Het ziet er ontzettend goed uit. Ja. Het wordt niet al te warm.
0: Nee.
3: Het enige waar we mee zitten dat het misschien iets wat droog wordt. Maar ook daar hebben we aanpassingen voor gedaan.
0: Ja.
3: En er zijn waterpunten genoeg aanwezig voor iedereen. Dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Neem ze ons een beetje mee in het programma, Dennis. Want hoe laat beginnen jullie precies?
3: Wij om 10:00 dan start de oude dorsmachine op. En vanaf dat moment wordt de mythe geopend en start het programma. En we hebben eigenlijk over de hele dag door hebben we verschillende workshops. We hebben een oude ambachtsveld met het oude wassen en wekken. Het koor hebben we gisteren alweer ingezongen, dus die is ook weer helemaal gereed.
0: Je hebt de kelen weer gesmeerd.
3: De kelen zijn weer gesmeerd. En natuurlijk voor de kinderen hebben we zo ontzettend veel activiteiten. Dus voor de ouders, wees op tijd. Want je bent de hele dag wel onderweg om alle kinderactiviteiten door te gaan. En ook die hebben een schooltje waar ze in worden op een ouderwetse manier naar school gaan.
0: Ja.
3: En ook dat wordt verschillende tijdstippen uitgebeeld.
0: Ik weet het dan wel. Van de keer dat ik was inderdaad, dat heeft veel indruk gemaakt. Die kinderen in de school, een prachtig mooi gezicht. Allemaal in die oude kledij. Heerlijk.
3: Ja. Ja, Stichting Dwingelo Eigen die heeft een ontzettend grote kledingbank. En dat hebben we allemaal weer mogen lenen. En iedereen staat weer in vol ornaat. Staan we weer klaar om iedereen te ontvangen.
0: Ja. Een boerenboeldag lees ik. Ja, een boeldag, wat houdt dat precies in?
3: De boerenboeldag, dan worden we weer net als vroeger op de kar. De boelmeester Bert die komt verpanden. Dus we hebben een echte paarder. En we hebben volgens mij 20

0: artikelen en oude Solex staat erbij.
1: Ja.
0: 75 pak stro van eigen grond wordt nog verband. Dus ja.
1: Mooie kaveltjes in dit geval. Ja.
0: Mooie kaveltjes, juist.
1: Het is volgens mij is het Hanneke een feest voor jong en oud, hè?
2: Ja, dat klopt, inderdaad. Ja, we zijn al de hele week bezig en vanavond en morgenavond ook nog. Morgenavond hebben we de generale repetitie. Maar met de jonge kinderen ook om het schooltje te oefenen en het dorsen. En dat gaat hartstikke goed.
1: Ja, en dan is er verder wat er allemaal opgelukt met de markt. En daar ben jij volgens mij een beetje van, Bart.
3: Ja, dat is juist. We hebben deze keer echt een uitverkochte markt met, ik denk, ongeveer 180 exposanten die hun waar gaan aanprijzen. En ook demonstrateurs staan ertussen. Mensen die dus laten zien hoe je klompen maakt, hoe je touw bindt, hoe je moet omgaan met een spinnenwiel, dat soort zaken. Dus het is echt een hele volle markt en je bent wel een tijdje zoet als je die, als je de hele rij wil zien.
1: Ja. Het begint op 10 uur, tot 1:05, maar dan zijn jullie volgens mij niet helemaal klaar. Maar je hebt er nog iets van een afsluiting in de vorm van een oogstfeest, hè?
3: S'avonds is het grote oogstfeest hier om de hoek. En daar verwachten we toch ook wel weer een volle bak met mensen die komen dansen en van de muziek genieten. Want er is een leuke band.
1: Ja.
3: En dat wordt een fantastisch feest morgenavond. Overmorgenavond.
1: En dan hoor ik jou het woord muziek zeggen, Bart. En moet me even denken aan dit. Want jullie hebben weer een soort van themalied gemaakt of laten maken. Hoe werd dat?
3: Ja, we hebben een strijdlied hebben we dit jaar in de strijd gegooid. en dat zullen we natuurlijk aanstaande zaterdag heel veel laten horen op die braderie. Dat komt regelmatig langs. Net zolang dat iedereen het mee kan zingen.
1: Mag ik nu een klein tipje van de sluier oplichten dan?
3: Zeker wel. Ja.

0: Dat is niet iets wat ze volgens mij de jaren 20 of 30 maakte, hè?
1: Nou, wel van deze eeuw dan.
0: Ja, wel van deze eeuw, dat klopt inderdaad. Goed zo, hartstikke mooie dag geweest. Tot slot, dan wel even een prangende vraag aan Dennis en Bart. Hebben jullie allebei je baard ook laten staan?
2: Jazeker. Wij zijn er helemaal klaar voor. De barbier.
0: Ja.
2: Ik
0: zag het inderdaad. Dus kun je lekker op de oude manier kun je baard laten staan. Dus ook voor de mensen die heen gaan. Laat de baard even staan. Tot komende zaterdag. Dan komt het allemaal goed. Hey, mensen, hartstikke veel succes aan komende zaterdag. De oogstdag in Lee. Fijne dag.
1: Dankjewel, Wim.

Aramilla en Hartekje maar nooit gezoend. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio. Eerst is hier Neil Diamond's Longfellow Serenade.

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
0: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hoogeveen.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Het is 11:30. Roy nu met het nieuws uit de regio.
7: De boa constrictor die op 24 juli in Hoogeveen werd gevonden heeft nog altijd geen nieuwe eigenaar. Volgens de reptielenopvang in het Noord-Hollandse Zwanenburg hebben mensen zich wel online gemeld, maar leidde dat nog nergens toe. De boa uit Hoogeveen was verzwakt en is nu aangesterkt in de opvang. De reptielenopvang hoopt dat de slang snel een nieuw onderkomen vindt, omdat er met 40 dieren krap begint te worden. Door een aanrijding op het spoor rijden uiteindelijk geen treinen tussen Assen en Groningen Europapark. Dat meldt de NS. Volgens de spoorwegmaatschappij duurt de verstoring naar verwachting nog ongeveer een kwartiertje. Het gaat heel goed met de ooievaar in Drenthe. In de jaren 70 waren er amper ooievaars in het hele land, maar na verschillende maatregelen maakte het dier een comeback. Zo kreeg de wijk een kweekstation om ooievaars uit te zetten. Ook is er meer natte natuur en daar gedijt de ooievaar ook goed op. Arend van Dijk van Sovon Vogelonderzoek ziet dat de ooievaar graag in Drenthe komt.
8: Het aantal paarden in Drenthe is tegenwoordig honderden. Hè? We hebben ongeveer 500, 600, 700 paarden, is niet precies bekend. Dat wat aantallen praten tegenover, terwijl we ooit er 70 hadden, zeg maar. Dus het is bijna vertienvoudigd.
7: En vanaf volgende maand trekken de meeste ooievaars weer naar het zuiden. Ze zitten dan vooral in Zuid-Europa. En als sporthandbalclub Hurry Up heeft zich versterkt met Guilherme Cruz uit Portugal. De 23-jarige middenopbouwer komt over van TG Landshut uit Duitsland. Cruz moet de opvolger worden van de vertrokken spelbepaler Emiel Hoogland. De handballers uit Zwarte Meer beginnen op 5 september aan de competitie. De Oranje-Zwarten spelen dan in eigen huis tegen de Belgische promovendus HC Sprimont. En tot zover de nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
6: Dankjewel, Roy. Gert Voetbal met het weer.
9: Vandaag zijn er zonnige perioden. Er gaan ook stapelwolken ontstaan. Het blijft overdag op veel plaatsen droog. Misschien dat het enkele stapelwolken een licht buitje produceert, maar niet meer dan dat. En temperaturen 23 tot 24 graden met een matige wind vanmiddag, die af en toe een beetje vlager van karakter is. Vanavond vannacht een enkele lichte regenbui en het koelt af tot 11 of 12 graden.
10: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nu bij
11: Dirk Westland Barbecue Salaris. 450 gram, €2,79.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te

0: kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de

0: Komende zondag kijken wij in de agenda. En dan op een prachtige mooie plek. Een Dalderse plek, moeten we dat wel zeggen. Bij de Amer in Abends. Een zomeroptie zondagsconcert in die reeks ervan. En dat met de broers Ro. En ik heb ze nou allebei aan de telefoon. Jaap en Alfred, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is een gratis zomerconcertreeks. En dat op het mooie podium van Amer in Aamt. Met de broers Roders. Hey, is dit de eerste keer dat jullie er staan? Of ben je er al kind aan u inmiddels?
1: Nee, nou, we hadden net over. En het is nou de vierde keer dat we er bent. De eerste drie keer was een keer met Douwe Bob. Dat we er al gespeeld.
0: Ja.
1: Maar dat is al heel lang geleden. Ja. En nou, dus de vierde keer, dus mooi om.
0: Je hoeft de navigatie niet meer in te stellen, zeg maar. Je weet de weg.
1: Nee,
0: dat is ook wel goed. Ja, dat ging dan weer. Hey, hoe is het met jullie, jongens? Want jullie hebben natuurlijk een theatertour gehad in het voorjaar.

0: Ben er nog plan om ook weer zoiets in die geest te doen?
1: Ja, die plannen die bent er zeker. Ja. We bent er momenteel druk met nieuwe muziek schrijven. Mm-hmm. En we zijn een beetje aan het demo's opnemen. En dan eind van dit jaar gaan we weer de studio in om nieuwe liedjes op te nemen.
0: Oké. Okay.
1: Dus daar zijn we momenteel hartstikke druk mee.
0: Ja.
1: Wat minder op de planken op dit moment, maar dus hem vol gefocust op nieuwe muziek.
0: En als die liedjes dan klaar zijn, dan denk ik dat ze ook graag weer een theater willen laten zien of op een andere plek.
1: Ja, zeker. Dat is allemaal zeker, ja.
0: Ja.
1: Dan gaan we volgend jaar dan druk mee aan de slag.
0: Hoe ging dat proces bij jullie met qua inspiratie? Heb je de ene idee en die app dan de andere? Of die belde andere even en zegt van ik heb nou wat, luister hier eens naar of neem ons eens met?
1: Ja, nou, eigenlijk schiet dat de hele dag door naar elkaar toe. En wij zijn door de week vaak bij elkaar. En dan, nou, dan de een die heeft een idee of de ander heeft een idee. En dan gaan we dan samen op door.
0: Mm-hmm.
1: En, nou ja, toevallig na gisteren hadden we ook weer met je trainen zitten. En dan vanochtend appt Jaap mee van, is dit misschien leuk? En dan en de volgende keer is weer aan zo. En zo giet dat eigenlijk de hele tijd door.
0: Ja. En Jaap, kun je Alfred s'nachts ook wakker maken voor iets, of?
1: Ja, zeker hoor.
0: Ja?
1: Voor ideeën en verbetering aan liedjes en eigenlijk alles wat met muziek te maken heeft. Maar ik heb het telefoon al duur gewoon s'nachts.
0: Dus. Nee, heel verstandig in dit geval, ja. Hey, die inspiratie, komt die vanzelf of haal je die gewoon uit je dagelijks leven?
1: Ja, deels komt dat vanzelf, maar het is ook wel. Door er veel mee bezig te zijn, zie je het ook steeds vaker om je heen, zeg maar, die inspiratie voor verlies. Ja.
0: En ook nog steeds in Nederlands-acties?
1: Ja, wel dat plan. Ja.
0: Dat blijft gewoon wel lekker vasthouden, ja.
1: Ja,
0: hey, zondag dus in de Amer, je bent al een keer vaker geweest. Je hebt natuurlijk een prachtig mooi binnenpodium, maar buiten is ook een Daalderse plek om daar te wezen. En als ik de weersverwachting zie, dan denk ik dat het allemaal wel redelijk goed komt. Bij slecht weer is het volgens mij naar binnen en goed weer is buiten, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: En wat nou mooi is aan zo'n festival daar, voor mensen, je hoeft geen kaartjes te reserveren, begreep ik.
1: Nee, ja, we begrepen dat het programma van de Amer voor het komende jaar is deze week online gekomen.
0: Mm-hmm.
1: Daar kunt ze vanaf zondag geïnteresseerde locaties van kopen.
0: Ja.
1: En dan zondag de aftrap daarvan.
0: Ja.
1: En volgens mij, de bezoekers kunnen dan ook komen praten over muziek en over tips. En iets met een webshop ook, dat ze konden helpen met de webshop, geloof ik, van de Amer.
0: Oké. Okay.
1: Er staan allemaal wel wat dingen erbij. En wij maken muziek.
0: Ja. Begint om 2:00 zondagmiddag daar in de Amer. Dus, en wat ik al zei, het is gratis entree, reserveer niet nodig. En je komt met allemaal het publiek, bent gewoon muziekliefhebbers. Want dat bent de mens bij de Amer altijd. En heb je de gehaktbal nog reserveerd?
1: We hebben de gehaktbal gereserveerd.
0: Ja. Hartstikke goed. Hey, jongens, heel veel succes. Zondagmiddag dus van 1:00 of 2:00 tot 1:00 of 5:00 in de Amer in avond. En als er nieuwe muziek van jullie aankomen, zeg, dan horen wij dat graag natuurlijk hier op Radio Drenthe.
1: Hartstikke goed, hè, jongens.
0: Hey, dankjewel, succes.
1: Hoi.

Robbie Williams op Radio Drenthe en The Road to Mandalay. Daarmee zijn we uitgekomen van deze aflevering van Koffie en Keuvel. Natuurlijk nog heel veel plezier vanmiddag met Dimitris en met René. En

0: nieuwe vriend, oma?
1: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
2: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
4: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zacht fruit.
6: Radio A en Hunze.
7: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
6: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig, met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.
9: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
10: Tekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Bel 0800-2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al.
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: De Ora autoverzekering, nu met...

0: dinsdag.
1: Robert Cray Band en Right Next Door hier op Radio Drenthe. Het is 8:08. Eet smakelijk, ja. Het is lunchtijd. Je hebt nog geen lunch. Nou, op naar de kantine dan. Die lunch maar even halen. Of het broodje opeten achter het stuur kan ook natuurlijk. Of achter je bureau. Van harte welkom bij Anouk in de middag hier op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris, want Anouk is lekker vrij vanmiddag. Maar wel de gebruikelijke ingrediënten in Anouk in de middag. We hebben zo meteen Robert, die is op Tjak. We hebben nieuwe Drentse muziek in Drenthe Thema.

Het is om 3:50 ongeveer. En jij bepaalt wat we draaien in de slingerplaat. En valt er nog wat te winnen vanmiddag? Jazeker, vanmiddag weer jouw kans op het Radio Drenthe prijzenpakket. We spelen zometeen tientje of tombola. We kunnen een tientje aan je overmaken. Dat staat nog op onze rekening. Ik heb het net even gecheckt. Gaat lukken. Maar we kunnen ook een balletje uit de tombola halen. Die staat hier in de studio. De kauwgomballenautomaat. Die is gevuld met allerlei balletjes. En die balletjes zijn gevuld met mooie prijzen. Dikke cadeaubonnen, designers zonder brillen. Een hobbelpaard zit er nog in. Een helikoptervlucht boven het TT-circuit in Assen. Maar ook stickers en sleutelhangers in de tombola. Dus ja, het is aan jou wat je er vanmiddag uit weet te toveren. En hoe je het allemaal kan winnen, ga ik je later vanmiddag allemaal uitleggen. Muziek onderweg van Leo Sayer, Vanessa Carlton op haar piano. En eerst hier Bruno Mars, All My Soul.

0: Goedemiddag, het is 11:15. Je bent bij Radio Drenthe op deze donderdagmiddag. Hoe moet het voormalige speelstad Oranje eruit komen te zien? In 1992 opende ondernemer Henny van der Most een indoor attractiepark in een oude aardappelmeelfabriek. Wie is er als kind niet geweest? Ik wel met schoolreisje. Jarenlang was speelstad Oranje een hit, maar in 2015 sloot het attractiepark na dalende bezoekersaantallen. En in de jaren daarna zijn er meerdere pogingen gedaan om speelstad Oranje nieuw leven in te blazen, maar helaas zonder succes. En door het faillissement van der Most nu gaat het park onder de hamer. Er komt dus een nieuwe eigenaar met nieuwe plannen, en inwoners van Oranje die hebben daar hun eigen idee bij.
1: Nou, ik hoop eigenlijk dat het net zoiets weer op een plek komt. In elk geval of iets met horeca of zo, hotel. We zijn hier ook een beetje bang dat het opgeslokt wordt door wat we destijds ook hadden. Het asielzoekersgebeuren. En daar zitten we echt niet op te wachten hier.
2: Ja, in principe denk ik zelf dat het mooiste is als er appartement nog zo komt voor, voor mensen die als hier toch een beetje in de buurt willen blijven wonen, zeg maar.
3: U hoopt niet dat er een nieuw attractiepark inkomt?
2: Maar dan moet het dus wel weer heel goed opgezet worden, zeg maar. Maar ik denk dat het bijna onmogelijk is, zeg maar.
3: Er is eerder geprobeerd om opnieuw een attractiepark neer te zetten. Heeft u hoop in dat het dit keer wel lukt?
1: Nou, ze waren ermee bezig tot een jaar geleden. Vorig jaar hebben ze niks gedaan. Maar tot vorig jaar waren ze ermee bezig en er waren hele mooie plannen. Ik kwam regelmatig binnen ook te kijken. En toen zag men dat helemaal zitten. Dus waarom niet nu? Zouden een barbecue-restaurantje maken en pannenkoekenrestaurant. Kortom, hele leuke plannen. En jammer dat ze dat niet doorgezet hebben.
3: En zo'n nieuwe recreatieplek, dat kan Oranje wel gebruiken?
1: Ik dacht van wel, ja. Nee, dat was altijd gezellig. Je zag altijd tevreden mensen met kinderen.

0: spelletjes. En nou, gewoon blij. En dat ziet een mens graag.
1: En houdt u de veiling nou lettend in de gaten?
2: Nee. Totaal niet. Nee, we zien het wel. Er zijn toch al veel dingen beloofd wat toch niet gebeurt. Dus dat zal wel niet veel veranderen, denk ik.
0: Ja, ik ga dat wel volgen natuurlijk. Ja hoor, ik ben gewoon nieuwsgierig.
3: Ja, mocht je er zelf belang bij hebben. Speelstad Oranje gaat 22 september onder de hamer. Het startbord bot begint bij slechts €1000. Als je...

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Marktkaufen Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkaufen Meppen, 15 minuten van de grens.
7: Goedemiddag, het is 1:02. Het laatste nieuws uit Drenthe. Met Roy van Gol.
8: Goedemiddag. De treinen rijden weer tussen Assen en Groningen Europapark. Rond 9 uur vanochtend was er een aanrijding op het spoor, waardoor er urenlang geen treinen reden. Treinverkeer zou voor het middaguur hervat worden, maar werd uitgesteld tot 12:30. In Oosterhesselen is vanochtend een aanhanger met hooi in brand gevlogen. Dat gebeurde rond 10:45 aan de Pandijk. De aanhanger was gekoppeld aan een trekker, maar de bestuurder wist hem op tijd los te koppelen. Daarmee werd voorkomen dat de vlammen oversloegen. De brandweer wist het vuur snel te blussen. De boa constrictor die op 24 juli in Hoogeveen werd gevonden heeft nog altijd geen nieuwe eigenaar. Volgens de reptielenopvang in het Noord-Hollandse Zwanenburg hebben mensen zich wel online gemeld, maar leidde dat nog nergens toe. De boa uit Hoogeveen was verzwakt en is nu aangesterkt in de opvang. De reptielenopvang

hoopt dat de slang snel een nieuw onderkomen vindt, omdat het met 40 dieren krap begint te worden. En handbalclub Hurry Up heeft zich versterkt met Guilherme Cruz uit Portugal. De 23-jarige middenopbouwer komt over van TG Landshut uit Duitsland. Cruz moet de opvolger worden van de vertrokken spelbepaler Emiel Hoogland. De handballers uit Zwartmeer beginnen

0: in de app.
1: En dan gaan we voor het weer naar Gert Voerman. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Oh, oh, oh. Er komt weer een hittegolf aan.
2: Nou, het wordt in ieder geval weer een stuk warmer volgende week. Of het echt een hittegolf landelijk gaat opleveren. Of in Drenthe moeten we even afwachten. Maar het is wel een indicatie dat we nog niet van de warmte af zijn. En als je nu naar buiten gaat, is het wat mij betreft heerlijk weer. Heerlijke temperaturen. Koevoorde zat bijvoorbeeld net op 21,8. Holsloot 22,2. Sleen 22,9. Ze waren een heel dicht buitje, wijstig. Maar er werd wel bij gezegd dat de stoepen er amper nat van werden. En momenteel dus een mix van zon en stapelwolken. Blijft het nog ook zo, die temperatuur gaat nog wat omhoog, zo'n 2, 23 graden. Heel lokaal in de omgeving Emmen en de bebouwde kom 24 graden. En ook een stevige bries, een matige westenwind die vooral vlager van karakter is. En dan vanavond en vannacht gaat die wind geleidelijk aan afnemen. Dan komt er een zwak front van het noorden uit binnenzetten. Dan neemt de bewolking wat toe. In de loop van de avond en vannacht kan er plaatselijk een lichte regenbui vallen. Voorkeur voor de westelijke provincie, deel van de provincie. En dan een minima van 11 tot 12 graden vannacht met weinig wind. En morgen overdag een beetje hetzelfde, een mix van zon en wolken. We beginnen denk ik met bewolking en stapelwolken. In de loop van de middag hebben die wolken wel de neiging om wat op te lossen. Morgenochtend misschien nog een buitje, dan 22 tot 23 graden morgenmiddag.
0: Oké, en die hittegolf dan? Die komt dan later?
2: Ja, misschien een hittegolf. Hè? Maar als ik kijk naar vervolgens zaterdag, dan hebben we te maken met een hoogdruk gebied. Die ligt dan tegen dit alweer boven Duitsland. Die gaat morgen boven onze omgeving ontstaan. Dan gaat die zaterdag de wind naar het zuidoosten toe. Dan gemiddeld 27 graden. Nou, dat bent alweer een beetje op te lijken van de mensen die van warmte houden. Droog en veel zon. Zondag komt er nog wat bij. Ik denk dat 29 gemiddeld, maar misschien wel plaatselijk dus 30 graden. Droog met veel zon. En dan vervolgens maandag en dinsdag wordt het iets minder warm. Dan zitten we ergens, nou, 5, 26 graden denk ik, toch nog wel. En dan vervolgens dinsdag en woensdag gaat het weer opwarmen. En als het dan, stel voor dat het zondag 30 graden is en in de loop van volgende week woensdag, misschien donderdag ook weer plaatselijk 30 graden, dan heb je voor 3 van die tropische dagen te pakken. En dan zul je de term hittegolf van stal kunnen halen. Maar dan moet alles wel meewerken, zover zijn we nog niet.
0: Oké, maar er komt mooi weer aan, dat zeg jij in ieder geval.
2: Er komt mooi weer aan, tenminste de mensen die van warmte houden. Hè? Want er zijn ook genoeg mensen die denken van, nou, dat hele hete weer hoeft voor mij niet. Daar wordt verschillend over gedacht, maar het blijft droog. En dat is niet positief, want we hebben echt water nodig. Maar voor de mensen die van zomerweer houden, die komen zeker aan het trekken de komende tijd.
0: Hartstikke goed. Ger, dankjewel.
2: Oké. Okay.
0: Gert en fijne dag, hè?
2: Hetzelfde.
0: Zometeen op Radio Drenthe een vrouw achter de piano, namelijk Vanessa Kulten. A Thousand Miles komt eraan en Bob Dylan staat ook klaar.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Anouk in de middag.

0: Chuck.
1: Met Robert Oosting.
2: Ja, Robert is op Chuck deze donderdagmiddag. Robert, waar ben jij?
3: Wij staan op een prachtig plekje aan de rand van Gasselt. En ja, dat is natuurlijk niet zomaar. Wij komen nooit zomaar woens, tenminste niet vaak. Dat heeft alles te maken met een hele bijzondere boom. En voor de mensen die de televisie erbij aan hebben staan, die kunt hem ook al zien. En voor de mensen die dat niet hebt, zoals wij, en met wij bedoel ik Egbert Meijers, die je bij mij ziet en met jou eens een beschrijving geeft. Want dit is niet zomaar een boom of een stukje opschot waar hier toevallige wies aan de rand van Gasselt ziet. Egbert, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Nee, het is zeker geen opschot. Het is een boom die kweekt is uit soort van een boom die de atoomaanval op Hiroshima op 6 augustus 1945 overleefd heeft.
3: Ja.
4: En ik heb een teller van een van die bomen gekregen via de Hortus Botanicus in Leiden.
3: Ja.
4: En die is door opkweekt. En die is mij toezegd vanwege de gebeurtenissen hier in de Tweede Wereldoorlog, hier in Gasselte. En we stonden hier op een punt waarin ik dacht 9 april was, de Franse parachutisten die hierachter in het bos landbindt, een aanval inzetten hebt hier langs de straat op de pastorie. Veuran in de straat bij de kark.
3: Yeah.
4: Waar het hoofdkwartier zat van het Duitse Nationaal-Socialistische Krafhaarkorps. Zo heet dat officieel.
3: Dat is een mond vol.
4: Dat is een hele mond vol, ja. Maar goed, dat was natuurlijk een hoop drama. Want de

0: bent voor mensen die in dienst waren bij de NSKK, dat Krafa-korps, zeg maar. Die waren, dus je bent op hem gekomen. En een van de Franse parachutisten, een 21-jarige Fernand Beck, waarvoor ook een monumentje opgericht is, vooraan in de straat bij de kerk. En de Franse parachutist bent hier weer langs teruggetrokken naar het bos. Daar hebben we allemaal gevolgen gehad. Bij de pastorie, want Durs begon, ik ben gaan kijken wat er in de pastorie aanwezig was, nadat het dus vlug was natuurlijk. En ja, ze hadden zo organiseren, dat is ook wel een paar dingen van die ze misschien zelf wel gebruiken kunnen. Dus het ongeluk van hun was dat ze een paar NSKK'ers verborgen hadden in de pastorie. En die hebben dus zien wel dat waren, die speelden met name. Maar goed, de Fransen waren dus teruggetrokken. En daarna bent de Duitsers teruggekomen. Die hebben gezien dat er allerlei spullen verdwenen waren, waaronder een belangrijke koffer. Met papier natuurlijk. Strategische papieren nemen wij maar aan.
1: Ja.
0: En die commandanten zo woest worden dat de hele bevolking bij elkaar dreven heeft. En uiteindelijk alle man, 300 man, Noord-Gassel te opsluiten hebben in de kerk. En dreigt even dat allemaal op te blazen als de daders zich niet zullen melden. Nou, je kunt begrijpen dat dat een ongelooflijke spanning met zich meebracht en angst van die jongens die allemaal in de kerk opsluiten waren. Ja. En uiteindelijk hebben acht jongens zich meld. En die bent eerst afgevoerd naar Burger, later naar Giet toe, door in de koelwagen van Udema opgesloten en naar de gevangenis in Assen gebracht, waar ze een dag later bevrijd werden door de Canadezen.
1: De hondensmazelaar.
0: Dit is echt met een sisser aflopen. En je mag bewijzen van spreken, omdat het in de kar gebeurde, God op de blote knijden danken dat het allemaal zo afgelopen is.
1: Nee, en ook niet benauwd wat er gebeurd was als die 18 zich niet melden.
0: Nou, precies. Want de Duitsers aan de kloor is een machinegeweer voor de deur van de kerk en ze dreigen met panzervoesten door de raam de kerk op te blazen van binnen.
1: Ja, er zijn voorbeelden dat het gebeurd is in Europa, dat de kerk afbrand bent met de bevolking erin.
0: Ja, er bent inderdaad van dat soort vervallen West in de oorlog, dat het Duitsers echt genadeloos toeslaat. Hebt.
1: Ja.
0: En, maar goed, dat is in Gasselt gelukkig goed aflopen. Door is ook overschreven. Een van de collega's van de stichting Gasselt 4045 heeft zo'n prachtig boek over samensteld. Ferry Geertsma. En dat boek dat is inmiddels goed verkocht, maar dat komt misschien wel weer beschikbaar. Ja. Maar daar zit het hele verhaal in beschreven. En dat is toch wel heel indrukwekkend. En dat was met de aanleiding dat ik door de biologen Dr. Rini Kooi van de Hortus Botanicus in Leiden deze boom kreeg. En met doel om die een bestemming te geven, Gasselte.
1: Dit bijzondere verhaal, zeg maar, de link met dit bijzondere verhaal.
0: Ja, precies. De geschiedenis van de oorlog in Gasselte, dat heeft natuurlijk een ongelofelijke indruk gemaakt. En dat is langzamerhand een beetje naar de achtergrond verdwenen natuurlijk. Maar als je vandaag de dag kijkt wat er allemaal in de wereld gebeurt, dan hebben we toch wel grote behoefte, denk ik, aan begrip en solidariteit en verbinding met elkaar. Ja. En door ziet deze boom eigenlijk ook wel voor vrede, voor vrijheid en voor verbinding.
1: Ja, want door de atoombom op Hiroshima en Nagasaki, dat was natuurlijk het laatste wapenfeit in die zin van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Daarna hebben de Japanners zich overgegeven. Dus er stiet hier nou een rechtstreekse link eigenlijk met die gebeurtenis in Gasselte.
0: Ja, nee, dat klopt. Dat maakt het zo bijzonder.
1: Ja.
0: Dat hier een rechtstreekse verbinding is, een telg van een boom uit Hiroshima. Die de volgende voorjaar, terwijl alles kapot was, alles lag in groezelementen en die bomen die waren allemaal zwart geblakerd en iedereen dacht van er komt nooit meer leven. He, er ging dus ook een verhaal rond dat zeker 75 jaar geen leven meer mogelijk was in Hiroshima. En toch lopen dat volgende voorjaar een aantal van die bommen weer uit. En dat was voor de mensen door een ongelooflijk ontroerende constatering.

0: tering. En waardoor ze ook weer moed kregen en hoop kregen. En door met ook weer de start opgebouwd hebben.
1: Prachtige metafoor.
0: Ja, dat is fantastisch. Dus die bomen die staan voor een ja, die hebben een enorme betekenis. En ik vind het fantastisch dat we nou in Gasselt hier door een telt van hebben staan. Dat is toch prachtig.
1: Ja, en die is te bezichtigen hier, de vredesboom aan de rand van het dorp. Dus straks wordt de boom officieel onthuld. Om 13:30 geloof ik dan.
0: Ja, dan hebben we de inwijding. We hebben eerst een programma in de kerk. Dat begint om 14:00. En dat zal een uurtje duren. Er bent een paar inleidingen. Onder andere dokter Rini Kooij is aanwezig. Ik zal er zelf iets zeggen. Annie Martens, de dichteres, die heeft een fantastisch mooi gedicht geschreven. Dat lessenveur. Anneke de Hoop, de sopraan, die ook in de Straat woont. Die met begeleiding van de pianist Marinus Verkuil. Giet twee prachtige liederen zingen. Nou, kortom, een heel mooi programma. En dan lopen we met mijn koor door de Straat. Waar het allemaal gebeurde. Hier naar deze plek. En dan gaan we hier dreeflachen van dit informatiepaneel overhalen. De vlag van Arnhems, de Nederlandse vlag en de Japanse vlag.
1: Nou, dat alles dus hier in Gasselt vandaag. Aan de rand van het dorp is die prachtige vredesboom te zien. En echt, nu nog even heel kort de titel van het boek waar het verhaal in staat, als mensen dat nog eens rustig nalezen wilt.
0: Bevrijding, Gasselt 45.
1: Oké, nou, het is uitverkocht, maar er is vast misschien nog wel ergens een boekje te vinden. Dan kun je dat alles rustig nalezen. En ik spring weer in de wagen, maar we gaan het hebben over boten. En dat is in Smilde. Tot straks.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
3: Dit is Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Deze oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is

0: Dus met de warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
2: Radio Drenthe.
3: Anouk in de middag.
2: Met

0: Hulplijn.
1: En vandaag in de hulplijn Renate van dagbesteding De Bezige Bij in Emmen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, De Bezige Bij in Emmen. Jullie zijn op zoek naar vrijwilligers.
2: Ja, dat klopt.
1: Kan je eerst eens wat vertellen over de dagbesteding zelf?
2: Wij zijn een dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij doen vooral veel creatieve dingen, maar ook veel tuinwerkzaamheden. Met hout, sloopwerkzaamheden, noem maar op. Eigenlijk heel divers. We hebben een winkeltje met een pakketpunt daarbij, waar je voor diverse couriersdiensten pakketjes kunt inleveren en afhalen. En zo maken we er altijd leuke dagen van.
1: Hartstikke mooi. Tuin, dat is echt bij jullie of doe je tuinonderhoud bij andere mensen?
2: Nee, we doen ook tuinonderhoud bij andere mensen, maar we hebben zelf ook een moestuin op het tuincomplex hier vlakbij. En daar hebben we zelf 2 aren aan grond waar we leuke moestuin aan het maken zijn en veel werkzaamheden op verrichten.
1: En wat voor vrijwilligers zoeken jullie precies? Waarvoor?
2: Voor het helpen met zaaien, met planten, het onkruid bieden, het onderhouden, het water geven. Ook het helpen van de deelnemers hierbij. Samen vooral genieten van het buiten zijn.
1: Dus vooral voor de tuinen heb je nieuwe vrijwilligers nodig?
2: Ja.
1: En dus niet voor het pakketpunt?
2: Ook voor in het winkeltje is een vrijwilliger eventueel handig en welkom. Dus ook daar mogen mensen zich eventueel voor aanmelden.
1: Hey, en waar moet een vrijwilliger aan

0: voldoen?
1: Nou, vooral spontaan en enthousiast en geduldig met de deelnemers. Groene vingers is welkom. Ja.
0: Oké. Zit er nog een bepaalde tijd aan dat je beschikbaar moet zijn? Of kun je gewoon binnenlopen wanneer je zin hebt?
1: We kunnen daar wel afspraken over maken. Voor de deelnemers is het natuurlijk wel handig dat ze duidelijkheid hebben wanneer dat de vrijwilliger ook komt en wanneer dat we naar de tuin gaan en dergelijke. Maar goed, dat kunnen we gewoon gezamenlijk in overleg doen.
0: Oké. Dus het kan zeg maar om de week als je dat zou willen.
1: Ja, precies.
0: Of elke dag, dat kan natuurlijk ook.
1: Dat mag natuurlijk ook.
0: Ja, hartstikke goed.
1: Maar mensen kunnen hem gewoon afspreken.
0: Als er mensen zitten te luisteren en die hebben zoiets van... nou, dat lijkt me wel wat of ik wil een keertje kijken... dan ben je gewoon welkom bij jullie?
1: Ja hoor, zeker. Misschien wel handig om even een afspraak te maken... via de mail of via de telefoon. Dan zijn we er in ieder geval ook.
0: Ja, dat snap ik. Dus gewoon binnenlopen, dat kan niet bij de bezige bijeen.
1: Nee, dat kan op zich ook zeker. Ja hoor. Dan is het altijd niet altijd de vraag of er iemand is om op dat moment te helpen. Het kan ook zijn dat er dan alleen iemand voor het pakketpunt staat... omdat we bij wijze van op de tuin zijn of wat dan ook.
0: Oh ja. Dus een afspraak maken is beter.
1: Is handiger.
0: Oké. Als je nu zit te luisteren en je denkt van... nou, dat lijkt me wel wat. Waar kunnen mensen zich aanmelden?
1: Nou, dat kan via de website www.dagbestedingdebezigenbij.nl. Eventueel kan het ook via de Facebook. En ook via het 06-nummer zijn we te bereiken. Dat is 06-206-91303. En daar krijg je ook altijd iemand van ons aan de lijn.
0: Kan het nog één keer zeggen? Want het gaat heel snel.
1: Oh, 06-206-91303.
0: Oké. Renate van de Bezige Bij en Emma, dankjewel. Ik hoop dat er een vrijwilliger op afkomt of vrijwilligers...
1: Ja, nou dat zou leuk zijn. Ja. Jullie ook hartstikke bedankt.
0: Hartstikke goed. Het is bij deze opgeroepen, dus hopelijk komt er een hoop op af.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Hartstikke goed. Renate maakt er een mooie donderdag van.
1: Van hetzelfde.
0: Oké, hoi.
1: Doei.

0: slingerplaat.
1: Oh, oh, oh, oh, oh. Dit wil je niet meemaken. Dit wil je niet meemaken. Vervelend nieuws van een Belgisch gezin. Ze hebben namelijk op het internet een appartement in Italië geboekt. Voor de vakantie. Urenlang in de auto gezeten. Van België naar Italië. Nou, dan mag je er echt nieuwe banden onder zetten onder je auto. Want dat is echt een kleurenstuk rijden. En ze kwamen aan. Blijkt het appartement niet te bestaan. Oh, dat wil je niet meemaken, Roy. Dat wil je niet meemaken.
2: En weet je nou wat erg is?
1: Nou?
2: Het bleek een verzekeringskantoor te zijn. Dus dat adres bestond helemaal niet als zijnde een vakantiebestemming. Maar toen dachten ze in alle paniek, ja, we moeten wel iets hebben om te overnachten. Dus ze hebben opnieuw een boeking gedaan via diezelfde malafide website. En toen waren ze dus nog een keer bedrogen.
1: Nee!
2: Twee keer achter elkaar.
1: Ach. Ja, dat is echt heel lullig. Dit hoop je niet mee te maken op vakantie. En als je nu nog op vakantie gaat, dan zit dit toch in je hoofd.
2: Ja, dus goed.
1: Pak die auto.
2: Dat je op een juiste website hebt.
1: Je gaat toch nadenken van, zit het bij ons wel goed? Ja, het is ook lastig natuurlijk. Iets online boeken en dan helemaal heen rijden. En dan...
2: Ja, maar dit was ook zo'n gekloonde website. Dus dat lijkt dan alsof het een bekende boekingssite is. Maar dat was dus niet zo.
1: Och. Ja. Ja, je hoopt het niet mee te maken. In de slingerplaat gaan we op zoek naar platen die hier op aansluiten. Denk dan aan het thema oplichting, bedriegen, vakantie, Italië, België. Iets wat hiermee te maken heeft.

0: Het is een beetje lastig, maar ik zal een klein voorzetje doen. Bijvoorbeeld de weg kwijtraken, U2. I still haven't found what I'm looking for. Is wel toepasselijk natuurlijk. Of een huis dat niet bestaat. House of Fun van Madness.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, in Italië, daar kan je ook nog wel wat bij bedenken. Dus we zijn op zoek naar platen die in dit thema vallen. Oplichting, bedriegen, vakantie, Italië, België. Laat het maar weten. Ja, de slingerplaat. Je verzoekje is van harte welkom. Je mag het doorgeven via de telefoon. Je mag bellen of appen met de studio van Radio Drenthe. Het telefoonnummer is 0592-33-11-88. 0592-33-11-88. Wat voor plaatje schiet er bij jou nu te binnen? En wat voor plaatje sluit hierop aan? Ach, je hoopt het niet mee te maken op vakantie. Echt niet. Maar goed, laat het weten. Een plaat die hierbij past bij dit verdrietige nieuws. Laat het weten. Bel of app met de studio van Radio Drenthe. 0592-33-11-88. De slingerplaat gaan we zo meteen doen. Misschien draaien we jouw favoriete plaat op deze donderdagmiddag. Dit is Radio Drenthe. Rick Boers is hier.

Kopland van Thomas in het zadel van Sunder. De buldige bal, het was echt niet normaal. Maar op dat moment werd er niet aan daar. Al die jaren later ben ik zelf

0: Mode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Blom Mode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op blommode.nl. Blom maakt je blij.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Marktkauf van Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf van Meppen, 15 minuten van de grens.
3: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
4: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe krijg je van Roy van Gol.
5: Goedemiddag. Drenthe en Groningen strijden alleen nog met India om de organisatie van het WK wielrennen in 2032. Volgende maand wordt bekendgemaakt wie het uiteindelijk mag gaan doen. 3 andere landen vielen al af, maar Nederland is met Drenthe en Groningen dus nog in de race. Volgens organisator Thijs Rondhuis is India wel een sterke concurrent, omdat daar veel geld te verdienen is. En Drenthe heeft overigens ervaring met grote internationale wielerwedstrijden. In 2023 werd het EK wielrennen hier ook verreden. In Oosteresselen is vanochtend een aanhanger met hooi in brand gevlogen. Dat gebeurde rond 11:15 aan de Pandijk. De aanhanger was gekoppeld aan een trekker, maar de bestuurder wist hem op tijd los te koppelen. Daarmee werd voorkomen dat de vlammen oversloegen. De brandweer wist het vuur snel te blussen. De boa constrictor die op 24 juli in Hoogeveen werd gevonden heeft nog altijd geen nieuwe eigenaar. Volgens de reptielenopvang in de Noord-Hollandse Zwanenburg hebben mensen zich wel online gemeld, maar leidde dat nog nergens toe. De boa uit Hoogeveen was verzwakt en is nu aangesterkt in de opvang. De reptielenopvang hoopt dat de slang snel een nieuw onderkomen vindt, omdat er met 40 dieren krap begint te worden. En handbalclub Hurry Up

0: En tot zover de nieuwsminis vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
1: En dan gaan we naar het weer. Gert Voerman.
2: Vanmiddag zijn de zonnige perioden ook stapelwolken. Dat wisselt elkaar af. Heel lokaal valt er een lichte bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En temperaturen zo'n 23 graden gemiddeld. Met een matige wind die vlager van karakter is. En vanavond en vannacht meer bewolking, een enkele bui. En het koelt af tot 12 graden.
1: We zijn bezig met de slingerplaat hier op Radio Drenthe. Ach, een vervelend verhaal van een gezin uit België. Die zijn naar Italië vertrokken voor de vakantie. En ze hadden een appartement geboekt. Bleek niet te bestaan. Toen hebben ze een nieuwe geboekt. Bleek ook niet te bestaan. Twee keer opgelicht. En daarom zijn we in de slingerplaat op zoek naar platen die hier iets bij aansluiten. Dus we kennen een plaat over oplichtingen, over bedriegen, over vakantie, over Italië. Kom maar door. Bel of app 0592-33-1188. En sowieso hier muziek onderweg van Billy Ocean en Justin de Wild.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Anouk in de middag.

0: Weekendplaat.
1: Dit wil je niet meemaken. Vervelend nieuws van een Belgisch gezin. Ze hebben op een internetwebsite een appartement in Italië geboekt. Alles ingeladen in de auto. Urenlang gereden van België naar Italië. Ze komen eindelijk aan. Bestaat het geboekte appartement niet. Maar het verhaal gaat verder. Roy.
2: Ja, want toen dachten ze, we moeten gauw een vervangend hotel boeken via diezelfde nep-site. En toen hadden ze dus voor de tweede keer een verkeerd iets geboekt. En dan waren ze dus twee keer achter elkaar opgelicht.
1: Ach. Je kan dan beter op een hunebed slapen, denk ik. dat een betere vakantie is dan helemaal van België naar Italië rijden. En dan aankomen twee keer bij een appartement dat niet bestaat. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. En daarom zijn we in de slingerplaat op zoek naar platen die hierop aansluiten. Denk aan het thema oplichting, bedriegen, vakantie. Italië, iets wat er bij jou te binnen schiet. Er is een hoop binnengekomen. Via 0592-33-1188 kan je zelf ook eventjes een plaatje droppen via de app of door even te bellen. Henk, Johan, Jolanda, kennen zij elkaar allemaal of kennen ze elkaar niet?
2: Nou, misschien dat ze weten dat het vaste luisteraars zijn, maar die komen allemaal met dezelfde suggestie. Ja. Wim Sonneveld met Tea Room Tango.
3: Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwonderd, dat ik dat nooit vergeten zal, al ben ik 100. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd.
1: Ja, die is wel toepasselijk, hoor.
2: Het voldoet aan de ijs, hè?
1: Joke, Alena, Linda en Ali, die komen met Je loog tegen mij van Drukwerk.

0: klassiekertje, toch?
1: Ja, leuk.
0: Over klassiekers gesproken. Job, Jelmer, Connie en nog vele anderen komen met een dikke hit van Willeke Alberti. Geld van ome Jan.
1: Oh, die is zo toepasselijk.

0: The show must go on. Ach, ach, ach. Niet bij de pakken neerzitten.
1: Nee.
0: Dat is makkelijk gezegd, denk ik. Tot je daar staat in Italië.
2: Ja, dan een suggestie van Roel. Roel die heeft altijd een goede plaat waar hij mee komt. Past al vaak al in mijn straatje. Zit meer in de rockhoek. Ik kom met een nummer van The Who. Won't Get Fooled Again. We don't get fooled again.
0: Goed plaatje ook hoor, voor de donderdagmiddag. BZN, Just an Illusion, daar kwam Bert mee.

0: een lekker nummertje, toch?
1: Ja, zeker.
0: Dan de volgende, Ronald, die kwam met Fleetwood Mac, Little Lies, uiteraard.
2: Ach, in de slingerplaat is op zoek naar platen die iets te maken hebben met het thema oplichting, bedriegen, vakantie, Italië of wat dan ook. Eens even kijken. Nico die kwam met René de Haan, Vuile Huigelaar.

0: of de goede sleutel. Ja.
1: Precies. Nog eentje doen?
0: Ja hoor.
1: Bert kwam nog met een wat veel oude liedjes gehoord. Even een wat modernere suggestie van Chris Kapp, Liar Liar.
0: Die is ook wel toepasselijk. Weet jij er nog eentje die aansluit bij dit verdrietige nieuws van het Belgisch gezin die dus tot twee keer toe iets hebben geboekt in Italië wat niet bleek te bestaan? Laat het dan weten. Bel of app 0592-3311-88. Alle plaatjes komen op het rad en Roy gaat er zometeen een slinger aan geven aan het rad, hè?
1: Ja, en dan zien we wat eruit komt.
0: En dan bepaalt het rad dus welke platen wordt gedraaid. Als je nog een suggestie hebt, bel of app maar 0592-3311-88.

0: Slingerplaat.
1: Ja, we hebben het over vervelend nieuws van een Belgisch gezin in de Slingerplaat. Ze hebben namelijk op internet een appartement geboekt in Italië voor de vakantie. Auto helemaal volgeladen. Nieuwe banden eromheen gezet, denk ik. Ja, het is toch een stukje rijden naar Italië. Helemaal vol getankt. Auto nog een beurt gegeven. Vervolgens helemaal naar Italië gereden komen aan. Bestaat het geboekte appartement niet. Maar het verhaal gaat verder, Roy, hè?
2: Ja, het tweede appartement dat ze snel hadden geboekt bleek ook niet te bestaan. Dus twee keer opgelicht.
1: Och. En daarom zijn we in de Slingerplaat op zoek naar platen die hierop aansluiten. Denk aan het thema oplichting, bedriegen, vakantie, Italië. Noem het maar op. Welke plaat past erbij? Je kon het doorgeven via de app of via de telefoon van Radio Drenthe. 0592 33 11 88. Hoop binnengekomen. Henk, Johan, Jolanda. Ze gingen allemaal voor Wim Zonneveld. Tea Room Tango. Je loog tegen mij van drukwerk kwam veel binnen. Willeke Alberti ging op vakantie met het geld van Omian.
2: Zeker. Ja, One Could Fool Again van The Who kwam voorbij. Little Lies van Fleetwood Mac. En dan hebben we nog een heleboel suggesties ook in de app gekregen die we niet allemaal hebben kunnen laten horen. Maar we kunnen het rad wel twee keer vullen, denk ik, met alle suggesties.
1: Vuile Huigelaar kwam binnen.
2: Ja.
1: Chris Cap met Liar Liar.
2: Zag
1: Just
2: net
1: an Illusion, BZN.
2: Eagles binnenkomen, Lion Eyes. Dus ach man, She's a Liar, de Dolly Dots. Ga maar door.
1: Het gaat maar door. Ja. Jij hebt alle plaatjes een plek gegeven op het rad van Radio Drenthe. Die kan je ook nu bekijken op de tv, op TV Drenthe.
2: Als ik aan het praten ben, dan kom ik in beeld.
1: En jij gaat een slinger geven aan het rad. Daar rolt een letter uit. En vervolgens gaan we de plaat draaien die bij de letter past.
2: Ik sling altijd een beetje hard, dus ik moet even geduld hebben. Oeh, daar komt-ie. Oeh, de letter J is het geworden. En dan komt de suggestie van Henk, Jolanda en Johan. Wim Sonneveld, Tea Room Tango.
1: Wim Sonneveld?
2: Zeker.
1: Gaan we hem echt draaien?
2: We gaan hem echt draaien. Even terug in de tijd naar 1966.
1: Hartstikke goed. We gaan hem draaien. Tea Room Tango van Wim Sonneveld.
3: Een liefdesgeschiedenis uit Den Haag. Tea Room Tango. Toen ik jou de roze tea room langzaam binnenschreden zag. Met je kaal gevreten bontjas en je arrogante lach. Een afschuwelijk beeld van honger en ellende. Vroeg ik me af hoe ik jou in 's hemelsnaam herkende. Maar toen iedereen jou nakeek met die blik van oelala. Dat moet vroeger iets geweest zijn van komst.

En terwijl je stilstond bij het gebak, was ik de jongen weer wiens jongens hart jij brak. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik...

En ik zei nog steeds eerbiedig u. En ik mocht je af en toe eens kussen achter het menu. Verder mocht ik niks, het was verdomd een schijntje. Je hield me steeds met je belofte aan een lijntje. Tot ik plotseling ontdekte dat jij wel 20 andere tiroom lovers had. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit

0: En nu zit je aan mijn tafeltje en vraagt me mag ik thee? En je attaqueert de taartjes en wat kijkt je weer gedwee? En je fluistert jonge halmen uit de nesten, want het is of heel de wereld me wil pesten. Je bent veel te dik gepoeierd en de mot zit in je hoed. En ik zie ook dat je huilt zoals een slechte actrice doet. Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje. En je zegt achter je zevende likeurtje: ach, je weet dat ik jou de liefste vond. Geef me wat geld, boy, want ik zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belazerd. Dat is reuze bedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens 100. Oba! Oba? Over deze dame wou even alles afrekenen. Ja, ik ben belazerd.
1: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in.
8: Radio A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn

0: en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.
3: Dit is Radio A. en Hunze.
4: Radio A. en Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: je afvraagt wat ik heb gedaan zojuist, terwijl die plaat van Shakin' Stevens draaide hier op Radio Drenthe. Ik heb eventjes gekeken naar het banksaldo van RTV Drenthe.
1: Nou, hoe staat dat ervoor?
0: Nou, er staat nog een tientje op.
1: Er staat nog een tientje op.
0: Er staat nog een tientje op. Dus er kan een tientje zo meteen worden weggegeven. Dat is altijd fijn om van tevoren even te weten natuurlijk. Ja, een tientje of tombola, dat gaan we weer doen. Het werkt als volgt. Je kan zo meteen jezelf opgeven. Tenminste, als je de instapvraag goed hebt. Voor de tombola of voor een tientje. Ja, heel simpel gezegd kan je, als je de instapvraag goed hebt, een tientje overgemaakt krijgen. Of je kiest iets uit de tombola. Dat is een speelgoed. Een kauwgomballenapparaat, hoe moet ik hem omschrijven?
1: Je kiest niet iets uit de tombola kiest voor jou.
0: Ja, eigenlijk, ja. En jij gooit een muntje erin, dus het ligt allemaal aan jou.
1: Ja, als het fout gaat. Het is een soort kauwgomballenautomaat met allemaal balletjes erin. En als u zo'n balletje opent, zit er een briefje in. En daar staat al wat voor prijs diegene dan wint.
0: En in het begin is het gevuld geweest met 100 mooie prijzen. Er zijn inmiddels al wat prijzen uit.
1: Ja.
0: Maar er zitten nog dikke prijzen in. Cadeaubonnen, designer, zonnebrillen, een hobbelpaard.
1: Ja, en volgens mij zit ook, die zit er nog in. De grootste prijs van allemaal, de helikoptervlucht boven het TT-circuit.
0: Nou, dat zou wel even leuk zijn.
1: Ja, het zou toch leuk zijn als we dat straks mogen weggeven.
0: Ja, maar ook even een kleine waarschuwing. Er zitten ook stickers en sleutelhangers in.
1: Ja, hoort erbij.
0: Hoort er allemaal bij. We gaan het spelen, tientje of tombola. Ben jij klaar voor de instapvraag?
1: Ik wel.
0: Jij wel? Ja. Tientje of tombola. Dan komt de instapvraag. Welke sport beoefent international Nova Maring uit Assen? En googlen mag. Dus Nova Maring uit Assen, wat doet zij? Als je het weet, dan mag je nu bellen of appen 0592 33 11 88. 0592 33 11 88.

0: Ja, en daarvoor hebben wij aan de telefoon Hendrike uit Noordse Schut.
1: Klopt.
0: Ja, dat is bij Hogeveen, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe is het daar vanmiddag?
1: Nou, het is hier wat rustig. Volgens mij is iedereen naar metal.
0: Over dan?
1: Ja, daar heb je natuurlijk de mokeme dag.
0: Ah, is dat het? Ik zie het de hele tijd op TV Drenthe. We hebben van

0: die beelden, weet je wel. En dan ik denk, wat is het daar druk?
1: Ja, ik denk dat ze daar allemaal heen zijn.
0: Oh, en ga je er zelf nog heen?
1: Nee, ik blijf gewoon aan het werk vandaag.
0: Oh, oké. En werk je thuis of...
1: Ja, we hebben een café-cafetaria en een slijterij.
0: Och, lekker zeg. Een café, een cafetaria en een slijterij?
1: Ja.
0: Zo.
1: Dat is allemaal lekker.
0: Dat is een flinke combinatie, Hendrieke.
1: Ja.
0: Goh, hoe ben je daar zo bij gekomen dan?
1: Ja, een familiebedrijf. Wij zijn de vierde generatie.
0: Oh, oké. Hartstikke goed. Hartstikke goed. Hey, wij hebben een instapvraag voor het tientje of tombola.
1: Ja.
0: En de instapvraag is, welke sport beoefent de international Nova Marring uit Assen?
1: Nou, volleybal.
0: Volleybal? Ja. Dus helemaal goed.
1: Nou, top.
0: Heb jij recent gekeken op de website van ETV Drenthe?
1: Nee.
0: Oh, nou, dat is echt een bericht van een aantal dagen geleden. Nova Marring uit Assen speelt volgend seizoen voor Atlanta in de Amerikaanse League One. Volleybal. Dat is de grootste commerciële competitie van Amerika.
1: Ja.
0: Ze heeft een contract getekend voor één seizoen. Dat kan je allemaal nog even nalezen op rtvdrenthe.nl.
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Hartstikke goed. Hey, je kan een tientje van ons krijgen. Of je kiest iets uit de tombola die hier in de studio staat. Wat mag het worden?
1: Nou, dan wordt het de tombola.
0: Nou, eens even kijken. Roy.
2: Ja, goeiedag.
0: Goeiedag. Roy staat bij de tombola. Kijk je mee via TV Drenthe?
1: Nee hoor.
0: Oh, oké. Nou ja, iedereen die wel meekijkt, daar staat Roy bij de tombola. Roy.
2: Zal ik hem zijn slinger geven?
0: Nou, doe eens.
2: Komt het balletje aan. Blauw en groen, dat zegt helemaal niks, maar ik vermeld het toch altijd even erbij. Vraag wat het is. Een klein prijsje helaas. Een RTV Drenthe pen.
1: Nou, is toch ook mooi?
2: Zo is dat.
1: Als je
0: mag schrijven.
2: Dat doet hij.
0: Nou, en schrijven doet hij hoor. Hey, wat voor kleurpen is het, Roy?
2: Ik denk RTV Drenthe rood.
0: RTV Drenthe rood.
1: Helemaal goed.
0: Hendrieke.
1: Ja.
0: Ik wens je veel plezier met de pen.
1: Hartstikke bedankt.
0: Hartstikke goed. We sturen hem op en maak er een mooie donderdag van, hè?
1: Dan gaan we door.
0: Hartstikke goed. Fijne dag. Doei.
1: Hoi.
0: Dit is Michael Bublé.

0: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Historie en toekomst komen samen op de Tabakklassic GP Assen.

0: Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Goedemiddag, het is exact 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Krijg je van Roy van Gogh.

0: landen vielen al af, maar Nederland is met Drenthe en Groningen dus nog in de race. Volgens organisator Thijs Rondhuis is India een sterke concurrent, omdat daar veel geld te verdienen is. Drenthe heeft overigens ervaring met grote internationale wielerwedstrijden. In 2023 werd het EK-wielrennen hier ook verreden. In Oosterhessel is vanochtend een aanhanger met hooi in brand gevlogen. Dat gebeurde rond 11:15 aan de Pandijk. De aanhanger was gekoppeld aan een trekker, maar de bestuurder wist hem op tijd los te koppelen. Daarmee werd voorkomen dat de vlammen oversloegen. De brandweer wist het vuur snel te blussen. De boa constrictor die op 24 juli in Hoogeveen werd gevonden heeft nog altijd geen nieuwe eigenaar. Volgens de reptielenopvang in het Noord-Hollandse Zwanenburg hebben mensen zich wel online gemeld, maar leidde dat nog nergens toe. De boa uit Hoogeveen was verzwakt en is nu aangesterkt in de opvang. De reptielenopvang hoopt dat de slang snel een nieuw onderkomen vindt, omdat het met 40 dieren krap begint te worden. En dan nog sport. Handbalclub Hurry Up heeft zich versterkt met Guilherme Cruz uit Portugal. De 23-jarige middenopbouwer komt over van TG Landshut uit Duitsland. Cruz moet de opvolger worden van de vertrokken spelbepaler Emiel Hoogland. De handballers uit Zwarte Meer beginnen op 5 september aan de competitie. De Oranje-Zwarte spelen dan in eigen huis tegen de Belgische promovendus HC Sprimonte. En tot zover de nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en ook in onze app.
1: En dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben we Gert Voerman.
2: Vanmiddag zijn de zonnige perioden ook stapelwolken. Dat wisselt elkaar af. Heel lokaal valt er een lichte bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En temperaturen zo'n 23 graden gemiddeld. Met een matige wind die vlager van karakter is. En vanavond en vannacht meer bewolking, een enkele bui. En het koelt af tot 12 graden.
1: Zometeen een nieuwe Drentertainment en muziek onderweg van Suzanne Vega. En Holle Notes komen er ook aan.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen.
4: Crisis.
3: Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Anouk in de middag.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de

0: staat het ervoor in Showbizland? Het wel en wee van de sterren hoor je in Drentertainment.
1: Ja, elke donderdag op dit tijdstip hebben we Drentertainment hier op Radio Drenthe. En daarvoor nu aan de telefoon Justin Repassa. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Vanuit Emmen?
2: Helemaal vanuit Emmen.
1: Schijnt,
2: weten.
1: Schijnt het zonnetje in Emmen?
2: Het zonnetje schijnt altijd in Emmen.
1: Heel lekker zeg. En de hittegolf komt eraan, hè?
2: Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik hou van de warmte.
1: Jij bent iemand die ervan houdt.
2: Ja, ik ben een koukleum. Eigenlijk altijd als het winter is, dan ga ik er helemaal aan door. Dus als de zomer een eindelijk keer is, dan ga ik ook dubbel van genieten.
1: Lekker zeg. En gaat dan het shirt uit? Ga je dan bakken in de tuin? Of ga je barbecuen? Wat doe jij op een zonnige dag, Justin?
2: Barbecuen, proberen bruin te worden. Ieder jaar niet bruin zijn. Dus we proberen het ieder jaar weer. Maar goed, helaas is dat niet een ding dat bij mij hoort.
1: Oh, oké. Lekker zeg. Lekker barbecuetje. En dan een T-boontje of wat heb je het liefst?
2: T-bone steak, colaatje erbij. Nou, dat maak je mij gelukkig mee. Mooi weer.
1: Heerlijk zeg.
2: En muziek natuurlijk.
1: Ja, voordat we het over de muziek gaan hebben, ik zat jou te googlen. En ben jij nou van die gameshop?
2: Ja, dat klopt. Ja, een gameshop Play It Reloaded in Emmen. En ik heb een ICT-bedrijf, allebei.
1: Zo, en je zingt.
2: En ik zing, ja, dat klopt.
1: Je hebt 24 uur in een dag ook, net als ik, zeg maar.
2: Ja, het is mij af en toe pijnlijk duidelijk dat ik maar 24 uur heb. Maar goed, als je dingen doet waar je energie van krijgt, dan kun je ook niet meer stoppen. Dus dat is ook vaak het probleem.
1: Oké. En het is dan echt een gameshop dat je echt daarheen kan om spellen te spelen? Zoals bijvoorbeeld een flipperkast of ik zie zo'n ding dat je kan zitten in een auto, zeg maar. Hè? Dat je, hoe noem je dat?
2: Eigenlijk een soort arcade is het. Dus op het moment dat je bij ons in de winkel komt, dan kun je gratis spelletjes spelen, maar ook arcade spelen. En natuurlijk klinkt muziek en ICT en een gameshop winkel heel ver uit elkaar. Maar ik doe eigenlijk altijd met hetzelfde gevoel doe ik mijn bedrijven. En dat is om andere mensen gelukkig en blij te maken. Dus eigenlijk past het allemaal bij elkaar.
1: Wat goed, wat goed. En draai je dan ook je eigen muziek in de gameshop?
2: Nou ja, ik persoonlijk niet, maar mijn medewerkers die zetten het wel eens op. Dus het is altijd wel leuk om mezelf weer terug te horen, dus zeker weten.
1: Oh, mooi. En als je je eigen muziek moet omschrijven aan iemand die het nog nooit heeft gehoord, wat zou je dan omschrijven?
2: Nou, ik ben een enorme gevoelsmens. En ik zet eigenlijk mijn gevoel altijd om tot teksten en liedjes. En eigenlijk is mijn muziek ook gewoon puur emotie. Of dat nou een blije emotie is of een verdrietige emotie. Ik probeer eigenlijk altijd mijn emoties over te brengen aan de luisteraar. Dus het is eigenlijk muziek vol met emotie. En dat is dit nieuwe liedje ook.
1: En is dat dan de Drentse nuchterheid die erin hoort of juist niet?
2: Ik denk dat ik ben een echte Drent, maar je kunt mij niet echt omschrijven als heel nuchter. Ik ben vooral van het tonen van emoties. En ik roep iedereen op om dat veel meer te gaan doen. Ik denk dat dat heel positief is voor een ieder.
1: Oké, en je hebt een nieuwe single, zei je al, Whole Wild World. Hoe is dat zo ontstaan, dat nummer?
2: Goeie vraag. Ja, eigenlijk op mijn 16e, op mijn 16e ben ik in het ziekenhuis terechtgekomen. Omdat een blinde darmontsteking over het hoofd was gezien. Omdat ik ook daarnaast nog een lever- en nierziekte heb. En dat is mij bijna fataal geworden. Waarin de dokters mij vertelden dat zij niet meer konden opereren. En dat ik waarschijnlijk de volgende ochtend niet zou redden.
1: Och.
2: En toen is dit liedje ontstaan, omdat ik het liedje eigenlijk heb geschreven vanuit een perspectief dat ik het niet zou halen. Waarin ik mijn familieleden en mijn vrienden oproep om het leven voor te zetten. En vooral alle dingen te doen dat op mijn bucketlist stond, wat ik niet zou kunnen doen.
1: Wat een heftig verhaal toch wel, joh.
2: Ja, het is zeker een heftig verhaal. Maar het is voor mij een reminder dat niks onmogelijk is. Ik ben er nog. En ik heb weliswaar extra tijd gekregen. Maar ik leef het living life.

0: de Fool is.
1: Heel goed. Maar dan is de tekst van het nummer dus al best wel oud.
0: De tekst van het liedje is redelijk oud. Het liedje is wel na de ziekte geschreven. Alleen ik heb het vooral even geschreven in het perspectief van hoe ik er toen in stond.
1: Oh, zo.
0: Sommige teksten zijn ook geschreven op een moment dat ik zo ziek was. Alleen het is aangevuld op dit moment. En het liedje is eigenlijk van nu, maar geschreven vanuit het perspectief van toen.
1: Mooi, we gaan het nummer draaien. Maar ik wil natuurlijk eerst even weten, het is zomer. Sta je nog ergens op te treden?
0: Zeker, ik heb meerdere optredens. Alleen het zijn vaak besloten. Ik doe ook veel bruiloften. Dus ik doe ook heel veel de liefde brengen, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Maar er komen zeker wel weer wat openbare optredens aan. En die komen straks op mijn nieuwe website te staan. Dat is www.jesseriebassa.com.
1: Een nieuwe website?
0: Ja, zeker.
1: Ook zelf gemaakt nog?
0: Via mijn ICT-bedrijf. Dus ja, in die zin is 1 en 1 weer 2.
1: Van alle markten thuis. Geweldig. Hartstikke goed. Justin, we gaan je nieuwe plaat draaien. Wil je hem zelf aankondigen? Of zeg je van nee, start maar in en geniet ervan?
0: Nou, zeker weten. Dames en heren, uit heel Drenthe. Dit is Whole Wide World.

Steve Winwood. While you see a chance, take it. Nou ja, inderdaad zeg, als je een kans ziet, pak hem. En René ziet zijn kans ook. Hij pakt zometeen de microfoon van Radio Drenthe. René Steenbergen komt eraan met Studio Steenbergen. Dat allemaal zometeen na 3 uur. Fijne donderdag, dit is Eternal.

0: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
1: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
0: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Hey Tess.
6: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
5: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meter.
7: Radio A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
7: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, meldde Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af.

0: maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brand weer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar tweejarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
3: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
6: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
5: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Radio Drenthe.
9: 60s en 70s. Met René Steenbergen.

0: zou het een beetje hetzelfde zijn als de zogenaamde Yellow Snow. Hè? Zou dat daar een beetje van afgeleid zijn, deze Yellow River van Christy?
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Het zal wel altijd een mysterie blijven. En dat is misschien wel goed ook. Grote hit uit het jaar 1970. En eigenlijk is het een liedje van de Tremolos. Die je bijvoorbeeld nog kent van Silence is Golden. Het was aanvankelijk de bedoeling dat zij dit liedje zouden gaan opnemen. Maar uiteindelijk kozen ze toch voor een ander liedje dat dan even voorrang kreeg. Toen belandde dit in het archief. En op een gegeven moment werd het daardoor door Christy uitgehaald, door Jeff Christy. Die dacht, nou, dan haal ik die stemmen van de Tremolos er wel af en dan maak ik mijn eigen versie ervan. Nou, dat gebeurde en het werd een wereldhit, zoals gezegd, in 1970. Yellow River aan het begin van deze donderdag, de 6e augustus 2026. Goedemiddag allemaal en van harte welkom. Fijn dat je er weer bij bent. We staan weer aan het begin van het jaren 60 en 70 uurtje. Met daarin het komend uur onder andere Pareltjes van de Temptations. Maar ook Cliff Richard. The Sutherland Brothers.

zaterdag wel deze vier klassiekers voorbij horen komen tussen nu en vier uur. Ja, verder nog veel meer andere dingen. Bijvoorbeeld in de vorm van een oude top 40. Vandaag de hitlijst van deze dag in 1964. Wat vonden we toen de leukste liedjes met z'n allen hier in Nederland? Nou, ik haal er drie willekeurige uit en die zet ik voor je op een rijtje. Ook alvast weer een beetje voorpret voor onze eindejaarslijst, de Drentse Duizend. Ja, want er gebeuren soms ook leuke dingen en opvallende zaken en gewoon leuke liedjes om daar eens eventjes uit te lichten. En daarin vandaag, je zou kunnen zeggen, de Nederlandse Bob Dylan. Nou, dan heb je misschien al een beetje een idee. En zo niet, gewoon de radio aanhouden, dan hoor je het vanzelf voorbij komen. En in dit uur sluiten we straks uiteraard weer af met twee padeltjes uit onze jukebox. Ga ik weer een muntje erin gooien om er twee juweeltjes uit te halen. Maar dat is allemaal straks. Eerst Jackie Wilson.

Rubets. Je kent ze ook nog van Sugar Baby Love. En dit was die andere grote hit van ze. You're the Reason Why. En ook nog daarvoor Jackie Wilson en I Get the Sweetest Feeling. En daarmee zitten drie liedjes over drie. Dat is altijd de vaste tijd om hier de archiefkast even over op te trekken. En dan beginnen we op deze dag in 1965 met Beatle Nieuws. Ja, zijn ook Beatle Nieuws vandaag. Deze dag in 1965. Dan wordt de soundtrack van de Beatles film Help uitgebracht. En op de hoesfoto van die plaat proberen de Beatles in de zogenaamde semafoortaal, een soort gebarentaal, de noodkreet Help uit te beelden. Nou, uiteindelijk blijkt dat niet helemaal te kloppen. Volgens de kenners staat er namelijk niet Help, maar Nuvj. N-U-V-J. Ja, dat is niet bepaald een flitsende filmtitel. Dus ja, dat leuke idee is uiteindelijk niet goed uitgepakt. Nou ja, hoe dan ook, de LP wordt natuurlijk wel een groot succes. De soundtrack bevat 14 liedjes, waarvan er 7 in de film te zien zijn, waaronder uit.

0: En dan precies een jaar later, deze dag in 1966, dan is er meer Beatles nieuws. Dan besluiten meer dan 30 Amerikaanse radiostations om geen muziek meer van de Beatles te draaien. Op initiatief van de Ku Klux Klan worden in de Verenigde Staten platen, plakboeken, affiches en foto's van de Beatles op grote stapels gegooid en er wordt de fik ingestoken. Het komt allemaal door een uitspraak van John Lennon, die in een interview heeft gezegd dat de Beatles even populair zijn als Jezus Christus. Nou, Brian Epstein, de manager van de Beatles, die is bereid $1 miljoen schadevergoeding te betalen voor het annuleren van hun aanstaande Amerikaanse tournee. Want hij is natuurlijk hartstikke bang geworden voor de veiligheid van de Beatles. Nou, die tournee die moet op 12 augustus beginnen. En na intensief overleg met de groep laat Brian Epstein de tour toch doorgaan. De Beatles arriveren op 11 augustus 1966 op de luchthaven van Chicago. En daar is meteen een persconferentie waar John Lennon zijn excuses aanbiedt voor alle consternatie.
1: I'm not saying that we're better or greater or comparing us with Jesus Christ as a person or God as a thing or whatever it is. You know, I just said what I said and it was wrong or was taken wrong and now it's all this.
0: Ja, hij gaat diep door het stof, deze John Lennon. Ja. Ook op deze dag in 1966 dan komt deze Flower Power klassieker binnen op nummer 23 in de top 40.
2: Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty.
0: Ah, lekker dit. Summer in the City van de Love and Spoonful staat uiteindelijk 4 weken nummer 2. Want het lukt ze niet om, daar zijn ze weer, de Beatles van de eerste plaats te verdringen met hun Yellow Submarine. Nou, in Amerika lukt dat wel. Daar staat Summer in the City 3 weken op de eerste plaats van de Billboard Hot 100. En dan gaan we nog even naar deze dag in 1977. Dan komt deze plaat van de Zuid-Afrikaanse zangeres Tembi op nummer 34 binnen in de top 40. Oh,

Take Me Back to the Old Trans Vaal wordt met een nummer 3 notering een grote hit in Nederland. Het is een medley van traditionele Zuid-Afrikaanse liedjes Suikerbossie, Die Boeren en Sari Marijs. Het is tijd voor een oude hitlijst uit de oude archieven. En vandaag neem ik je mee terug naar het jaar 1964. 6 augustus 1964, om precies te zijn. Mooie lijst, gevarieerde lijst. En dat blijkt ook uit de 3 liedjes die ik daarvoor voor je uitgehaald heb en op een rijtje gezet. Zometeen The House of the Rising Sun van The Animals. Daarvoor, ja, iets totaal anders. My Boy Lollipop van Millie Small. En eerst zijn hier The Rolling Stones. It's All Over Now.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
2: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloon.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends. Klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het DT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
5: Het is op de seconde 3:30. Laten we even kijken naar de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Even kijken, gaat hier even iets verkeerd in de planning? Ja. Nee, moet even zoeken. Het is blijkbaar of de computer al een beetje weekend heeft. Oh ja, daar heb ik hem. Drenthe en Groningen strijden alleen nog met India om de organisatie van het WK wielrennen in 2032. In september wordt tijdens de mondiale titelstrijd in het Canadese Montreal bekendgemaakt wie het uiteindelijk mag gaan doen. En een aanhanger met hooi is vanochtend in brand gevlogen in Oosterhesselen. Dat gebeurde halverwege de ochtend aan de Pandijk. Meer nieuws vind je op RTV.

0: ook in de app. En dan het weer, hier is Gert Voerman.
1: Vanmiddag zijn de zonnige perioden ook stapelwolken. Dat wisselt elkaar af. Heel lokaal valt er een lichte bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En temperaturen zo'n 23 graden gemiddeld. Met een matige wind die vlager van karakter is. En vanavond vannacht meer bewolking.

0: tellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen.
4: Crisis.
3: Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: altijd zo lekker bombastisch. Zo lekker dichtgesmeerd altijd, maar dan op de goede manier. De muziek van ILO, Electric Light Orchestra en Showdown. Daarvoor nog Motown Classic van The Temptations met My Girl. En ook nog Cliff Richard en We Don't Talk Anymore.
1: De Drentse Geur en de Drenthe.
2: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Ja, sommige mensen vinden het een beetje voorbarig. Wij vinden hier altijd dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met de voorpret voor de Drentse Doezend, onze eindejaarslijst. Ook dit jaar zit hij er weer aan te komen in de laatste week van het jaar. Hè. Vanaf de kerst tot oudejaarsavond de 1000 favoriete liedjes van onze luisteraars op een rijtje op Radio Drenthe. En dat levert een hele fijne, eigenzinnige en ook vooral regionaal getinte muzieklijst op. Eind december is het weer zover. Nou, in het kader van de voorpret daarvoor hebben we de hele zomer al een speciaal programma lopen. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2 is er het beste van 5 jaar Drentse Doezend. Want ja, zoveel edities hebben we al achter de rug. Collega Jeffrey Verel die zet daarin mooie opvallende zaken op een rijtje. He, gooit af en toe eens even een mooi spotje op bepaalde liedjes. En dat kan in dit programma natuurlijk ook. Ja, waarom niet? Het hele archief hier binnen handbereik. En ik dacht, ik moet daar weer eens even iets Nederlandstaligs uithalen. En dan kijken hoe het een beetje gegaan is met de rangen en standen en de cijfertjes daarmee. En ik zei aan het begin van dit uur al, daarin vandaag de Nederlandse Bob Dylan. Nou, dan weet je het wel, hè. Dan heb ik het over Armand. Nou, een constante factor in onze eindejaarslijst. In 2022 stond hij behoorlijk hoog, hoor, in die Drentse Doezend. Namelijk op 81. Het jaar daarna gleed hij een eindje onderuit. Ging hij naar 200. Nog een jaar later ging hij nog weer bijna 200 plekken onderuit. Naar 348. En afgelopen jaar kwam die weer een beetje terug richting 143. Nou, hoe gaat dat dit jaar zijn? Dat zien we aan het eind van het jaar. Dat heeft allemaal weer te maken met jullie lijstjes die we daar TZT weer voor verwachten. In de Stemweek. Nou, dat is allemaal nog ver weg. Alles op zijn tijd. Maar misschien is dit alvast een beetje inspiratie. Hier is Arma en ben ik te min.
1: Het beste van de Drentse Doezend.
2: Van de Drentse Doezend.

als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet zo.

liedje is dit, The Arms of Mary van de Sutherland Brothers en Quiver. En ook nog uit onze Drentse duizend Armand en Ben Ik Te Min. En vind je het nou leuk om jezelf helemaal onder te dompelen in die hele lijstjesbrei en alle cijfertjes toestanden die aan die Drentse duizend hangen? Luister dan op zaterdagmiddag tussen 12 en 2 naar Jeffrey met zijn wekelijkse overzichtje van het beste uit de Drentse duizend. Bijna 4 uur is het en dat betekent tijd voor onze jukebox. Ik heb het kwartje hier alweer klaar liggen om in die jukebox te stoppen. En ja, de aanleiding daarvoor, neem ik je vandaag mee terug. 66 jaar terug in de tijd naar deze dag in 1960. Want dan verschijnt op de Amerikaanse tv, in het programma American Bandstand, verschijnt Chubby Checker. En hij introduceert daar een nieuwe dans, de twist. Nou, het wordt een rage. Een maand later staat het liedje nummer 1 in Amerika. Het wordt ook de eerste single in de geschiedenis die 2 keer de eerste plaats weet te bereiken. In de Billboard Hot 100. Want 2 jaar later staat de twist nog eens 3 weken nummer 1. Grote rage dus. En Chubby Checker die denkt ook, ja, hier heb ik iets mee te pakken. Hier ga ik eens even lekker aan de uitmelkerij. Nou, dat is hem al gelukt. Ik ga 2 twistliedjes van Chubby Checker voor je draaien. Zometeen hoor je Let's Twist Again. Maar eerst gaat de naald op de plaat voor het liedje waar het op deze dag in 1960 allemaal mee begon. Dit is natuurlijk de twist.

0: Steenbergen.
1: 60s en 70s.
0: De Jukebox. Come on, everybody.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
5: Marktkaufen Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkaufen Meppen, 15 minuten van de grens.
6: Radio A en Hunze.
7: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
6: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou die 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft

0: het altijd ontkent. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging, maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerken en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan is weer in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karreman spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karreman is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dik

0: dickpic geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. Ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakke woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3 en het komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente.

0: Gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze. Dit is Hit Dossier met Marcel van der Meulen. Dates uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zeros en tens. Je hoort ze allemaal in Hit Dossier.

Ja, daar zijn we weer met A.N. Hunze, hitdossier hier op Radio A.N. Hunze. We zijn er weer van 6 tot 8. We gaan natuurlijk verder met de top 1000 van de jaren 70. En we staan natuurlijk stil bij het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van natuurlijk Earth and Fire. Afgelopen vrijdag overleed ze aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson. 79 jaar oud. En dit was tevens hun eerste nummer 1 hit uit 1972, Memories. En het verscheen trouwens niet op een officieel, op een studioalbum. En ter nagedachtenis aan Journey Kaagman draaien we natuurlijk ook nog die andere nummer 1 hit. En die heet natuurlijk Weekend. En die kwam uit in het jaar 1979. En het was van hun album Reality Feels Fantasy. Die draaien we zo. En ja, dit kwam toch wel even binnen. Want het is nog maar een aantal minuten geleden dat dit bericht wereldwijd bekend werd. Want ik wou eigenlijk beginnen met een ander plaatje. Maar toen dit bericht binnenkwam, dacht ik, nou, laten we dan ook maar meteen Earth and Fire draaien. Daarna

Nagedachtenis aan Johnny Kaagman, 79 jaar oud geworden. Ze leed aan de ziekte van Parkinson. Daarom draaien we nu nog even Weekend uit 1979.

Ja, je hoorde natuurlijk Earth and Fire en Weekend uit 1979. Ten nagedachtenis aan het overlijden afgelopen vrijdag van Johnny Kaagman, 79 jaar oud, als gevolg van natuurlijk de ziekte van Parkinson.

Jorre, natuurlijk de Hollies. En I Can Tell the Bottom from the Top. Uit de jaren 70. 1970, wel te verstaan. Het nummer is trouwens opgenomen in de Abbey Road Studios in Londen. En op 201 in de top 1000 van de jaren 70 hoorde je Middle of the Road en The Talk of All the USA uit 1972. Wij draaien een van het album Quid Pro Quo van Status Quo uit 2011, Frozen Hero.

0: Je hoorde Frozen Hero van het album Quid Pro Quo van Status Quo uit 2011. En je hoorde natuurlijk...
1: Dat klinkt als vrijheid.
0: Melee hoorde je natuurlijk ook. En de band scoorde deze grote hit in 2007. Built to Last van het album Devils and Angels. En de band is trouwens bestond trouwens tot 2012. Heerlijk om dat plaatje weer eens even terug te beluisteren. Wij gaan verder met Guardian Angel Masquerade uit 84.

En dit was Luf natuurlijk, met My Number One uit de beginjaren 80. En dan op 199 vinden we Bob Marley en de Wailers en Stir It Up uit 79 van het album Babylon by Bas. In 67 heeft Bob Marley dit al geschreven voor zijn vrouw Rita. En in 72 nam Johnny Nash de haal daarmee met dit plaatje. En ja, een jaar later nam Marley het wel zelf op voor zijn album Catch a Fire. Alleen die studioversie is nooit op single uitgebracht. Maar toen speelden ze het nummer live in de midden jaren 70. En toen werd het uiteindelijk op het live album Babylon by Bus alsnog aan de tracklist toegevoegd. Het behaalde een nummer 2 notering, Stir It Up. Hier is Bob Marley en de Wailers op 199.

Jorden nummer 198, A Wide Shade of Pale van Procol Harum, van het album Procol Harum. Het nummer is trouwens opgenomen in de Olympic Studio in Londen. En het zou gaan om een gesprek dat uiteindelijk leidde tot de seksuele daad. Hè. Het schijnt trouwens ook nog een lange versie van dit plaatje te zijn, maar dan met twee extra coupletten. Wij gaan verder met de Doobie Brothers en Listen to the Music uit 1972. En we vinden ze terug op nummer 197.

Listen to the music, the Doobie Brothers. Kwam van het album To Lose a Street. En Tom Johnston heeft trouwens het liedje geschreven. En die omschreef het als een vraag naar wereldvrede. Op 198 hoorde je A Wider Shade of Pale van Procol Harum. En deze op 197. En dan op 193, Zangeres zonder naam en Mandoline in Nicosia. Of het lied van de Druivenplukkers uit 1972.

so well, though. What the hell?

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde, met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
2: O mijn almachtige God, mijn lot ligt in uw hand. Ondanks het vallen en opstaan koos ik voor uw kant.
3: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Ja. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
1: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
4: Dat alles deutet niet op amateurhaftes Vorgehen hin. We reden hier van een professionele hybride bedrohungslage met der we ons verder auseinandersetzen moeten.
1: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: 12 uur bedden. 12 uur bedden. Eén geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
5: Radio A en Hunze. Dit is Hit Dossier met Marcel van der Meulen.
7: De hits uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zeros en tens.
5: Je hoort ze allemaal in...

0: dossier.
1: Ja, voor het nieuws hoorde je nog Roll Over Lay Down van Status Quo op nummer 190. De live versie werd trouwens uitgebracht op de live EP Quo Live. En dat werd trouwens een hele grote hit in het jaar 1975. En de niet-live versie kwam trouwens op het album Hello. En in 2005 werden trouwens alle nummers van die live EP uit 75, Quo Live, uitgebracht op On The Level. En nog even nieuws over Ariana Grande, want die maakt haar tour nog af. En dan verdwijnt ze voor een tijdje uit het zicht. Want ze heeft er genoeg van dat er heel veel aan te merken is op haar lichaam. Want heel veel vinden haar te mager. En haar nieuwste album, achtste studioalbum, verscheen op 31 juli jongsleden. Petal heet die. En wij draaien natuurlijk de titel, Petal.
2: Parental advisory and viewer warning. The following video contains explicit content and depicts graphic violence, which may be offensive to some viewers. Viewer discretion is advised.

70. En Ariana Grande heeft natuurlijk haar laatste tour tot nu toe, de Eternal Sunshine Tour. Van haar 7e studioalbum en haar 8e studioalbum, die heette natuurlijk Petal. En die verscheen op 31 juli jongstleden. Jorde Coco van The Sweet, de glamrock band van de jaren 70. Op nummer 188. En Hooray, It's a Holiday, Boney M op 189. En dan op 185, daar vinden we een Schotse band. De gebroeders Sutherland, Brothers natuurlijk. En wel bekend van Sailing, want Ian Sutherland die schreef dat nummer. Maar het kwam natuurlijk op het album Long Misty Days. Maar Rod Stewart die ging er uiteindelijk mee aan de haal. Maar ze hadden nog een liedje. Zij deden het folkgedeelte en Quiver kwam erbij. En die verzorgde het rockgedeelte. En zo ontstond de Sutherland Brothers en Quiver met The Arms of Mary. Hun enige hit in Nederland, maar wel een grote. Want in 76 stonden ze 3 weken met dit plaatje op nummer 1. En we vinden ze dus terug op nummer 185.

0: The Arms of Mary, Sutherland Brothers and Quiver, kwam van hun derde studioalbum, Reeds for the Sky.
1: Radio A en Hunze, 12 hunnebedden, één geluid.

Dat waren weer een aantal heerlijke hits uit de 70s. Met op 184 Power to All Our Friends Cliff Richard. En dan You Owe Me Love op 182. En op 180 dan vond je de Zuid-Afrikaanse rockband Cloud. Ze bestonden uit 5 vrouwen. Ze waren actief tussen 77 en 81. En ze scoorden voornamelijk met covers. Waaronder dus Substitute. En Substitute was trouwens een cover van een onbekend nummer van de Righteous Brothers. En dat kwam natuurlijk van hun album Substitute. En dan op 179 hoorde je nog de Gibson Brothers Non-Stop Dance Afar L'Amor Comincia Tu, Rafaela Cara op 178. En dan op 176 hoorden ze zo net nog Deborah Harry natuurlijk en Blondie met Denise. En Denise, de vrouwelijke, is trouwens een origineel nummer van de Amerikaanse doo-wop groep Randy and the Rainbows uit 63. En Blondie bracht in 78 de mannelijke versie uit, Denise. Er kwam natuurlijk op het album Plastic Letters. En het werd ook meteen hun eerste dikke nummer 1 hit. En hun internationale doorbraak. En dan gaan wij natuurlijk verder met Spanish Troll van Mink de Veel op 174. Wel bekend natuurlijk van de zanger Willy de Veel. Hij was natuurlijk verslaafd aan heroïne. En helaas in 2009 overleden aan alvleesklierkanker. Zijn grootste hit was natuurlijk Spanish Troll met de band Mink de Veel.

0: natuurlijk Ming DeVille en Spanish Troll van het album Cabretta. En dan gaan we naar Frankrijk. Naar Daniel Girard en zijn Butterfly op 171.
1: Tu me dis, loin des yeux.

Jorde Daniel Girard en Butterfly van zijn album Atmosphere op 171. En dan nu op 170 Rosetta, Georgie Fame en Ellen.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Oud-Dorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
1: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met twee Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist krijgt eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
3: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
1: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Ja, een hele goede avond, luisteraars. Daar zijn we weer. Het is 8:04 op de donderdagavond. En u weet het, dan is het de hoogste tijd voor een uurtje Pure Dutch. Muziek van vaderlandse bodem. Niet Nederlandstalig, maar toch. Ja, een uur lang met muziek uit Nederland. Helemaal nieuw, heel oud en alles wat ertussen zit. Kortom, we draaien gewoon weer een uur het hele swikkie vol me stikkie. Ik zeg het alvast na de klok van 9. Natuurlijk nog 2 uur lang op verzoek bij Pieter.

Ja, en ook wij ontkomen er niet aan om even stil te staan. Het programma is er natuurlijk voor. Om even stil te staan bij het overlijden van de zangeres van de wereldformatie Earth and Fire, Journey Kaagman. Afgelopen vrijdag op 79-jarige leeftijd helaas overleden. En ja, het begon allemaal in 1970 voor haar dan. Daarvoor was er een andere zangeres, die heette Manuela Bellot. Dat was de eerste zangeres van de formatie Earth and Fire. Die kreeg een oogziekte en toen hebben de gebroeders Koers, de tweelingbroers Kaagman, gevraagd om het over te nemen. Dat deze en eind 69 en 1970, 17 januari, kwam hij in de hitparades terecht. Was dit de eerste hit van Earth and Fire. 14 weken in de top 40, hoogste positie. Jawel, nummer 2, net geen nummer 1, maar het blijft een wereldnummer.

Ja, helaas niet meer onder ons. Ondanks haar ziekte van Parkinson wist Johnny Kaagman nog de leeftijd van 79 jaar te halen, laat ik het zo zeggen. Wat doen wij? Wij gaan naar 1971. Een van de mooiste nummers van de George Baker Selection. Een lied over de liefde. Oftewel, een melodie d'amour.

De George Baker Selection. Ja, mocht u een beetje in een mineur zijn, dan zou ik zeggen, gewoon even met Pigmeat, het duo Pigmeat, meezingen. Keep on the sunny side.

Ja, uit Leeuwarden-duo Jas Heunega, Sjitsa Heidsma, als het duo Pick Meat en Keep On The Sunny Side. En wat gaan wij doen? Wij gaan naar een gelegenheidsduo. Even kijken, dan kom ik terecht bij Ilse de Lange samen met Caleb Scott. En dan zegt iedereen, Caleb Scott, wie mag dat allemaal niet zijn? Caleb Scott is ooit de winnaar geweest van The Voice of England. Die heeft nu werkelijk waar 3 platen gemaakt. Dat zijn allemaal miljarden streams. En die zingt gewoon met Ilse de Lange, You Are The Reason.

uit Brabant kwamen ze. De formatie Pleasure and It Doesn't Matter Anymore. Het kan allemaal niks meer schelen, zeggen ze dan. En wat doen wij? We gaan naar de oudjes. In 69 kwam de Golden Earring met dit nummer. Just a little bit of peace of my heart.

Ja, uit de tijd dat George Kooijmans nog de zanger was. Colin Earring en Just a Little Bit of Peace in My Heart. We gaan naar Emmer Kompas en we komen terug bij Koos Bloemsla. Een van zijn mooiste nummers, Night Rider.

zwarte zanger van de formatie Black Lake uit de Klazinaveen, Zwarte Meer. Emme Kompas, weet ik waar die gasten allemaal wegkwamen. Maar hij kwam uit Emme Kompas, Koos Boomsma en Night Rider. En wij gaan een beetje glamrock. En dat doen we eens een keer met Catapult.

Catapult en Let Your Hair Hang Down. En we gaan een klein beetje naar de bluesachtige muziek. En dan had ik hem natuurlijk helemaal ingeladen. En wat denk je? Jawel, hij kan hem gewoon niet weer vinden. Hij vindt hem wel weer. Oscar Benton, Not the Same Dreams Anymore.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Informatie T-shirt en She Likes Weeds. Even kijken, joh, het schiet lekker op naar de huisband. En wat doen we dan? Daarvoor nog even de formatie Carlsberg en All the President's Men.

Carlsberg en All the President's Men. En wat kregen wij? Jawel, onze huisband, de BZN. En vanavond eens een keer een oudje van voor de tijd van Carola of Annie Schilder. Nee, dit is gewoon nog met Jan Veerman als zanger. En ik denk wel zo'n beetje de meest bekende uit die tijd. Sweet Silver Annie, BZN.

Maggie McNeil, When You're Gone. Nou, nee, dat duurt nog tot een uurtje of 11. Even kijken, wat hebben we nog? Ja, we hebben de afkondiging van dit programma voor deze week. Het zit er weer op. En bedankt voor het luisteren straks na de klok van 9. Natuurlijk nog 2 uur lang op verzoek bij Pieter. Dit programma zit erop en we hebben nog een afsluiter. Mwah, omdat hij zo mooi is. Windjammer en Harbolite. En ik zeg gewoon doei of tot straks.

0: en Hunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stortte Chinook

0: grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Oud-Dorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medisch jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
1: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, ah, zij een soort ijskonijn. Maar dat was tegenovergesteld. Het was een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
0: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson. Ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio A.N. Hunze, de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A.N. Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze. Radio A.N. Hunze.
2: Radio A.N. Hunze.

0: nogmaals een hele goede avond, luisteraars. Hartelijk welkom bij Op Verzoek bij Pieter. En jawel hoor, ze is er weer bij Karin. Ik zal even een knopje indrukken, Karin. Dan,
1: nou, dat is wel. Dat deed je vorige week, 2 weken geleden ook al.
0: Ja, maar normaal gaat hij gewoon gelijk op groen, maar... Hij bleef op rood. Maar in ieder geval een hele goede avond. Fijn dat je er even bent.
1: Nou,
0: dan wordt het nog een feestje ook. Dus, op verzoek bij Pieter en Karin, het verzoekplatenprogramma van Radio Arnhemse op de donderdagavond van 9 tot 11. Hoor, heeft u een verzoek, zet hem in de chatbox van onze site van Radio Arnhemse. En dan wordt die geit gedraaid, ook wel niet. Je weet het ook maar nooit tegenwoordig. En wat hebben wij? Jawel, we hebben al verzoekjes binnen via de telefoon. Dat mag natuurlijk ook. 0592703030.
1: Uit je hoofd?
0: Uit mijn hoofd.
1: De verzoekjes. Uit je hoofd. Mijn telefoonnummer.
0: Ja, nee, daar staat hier. Ja, natuurlijk uit mijn hoofd.
1: Ach, en dan weet het ook. Knap voor jou.
0: Geen verzoekjes. Dan draaien we gewoon een hele swikkie tussendoor. Een hele swikkie van mijn stikkie. Oftewel, de allereerste plaat was van Great White. Once Bitten, Twice Shy. En dat was natuurlijk een cover van niemand minder dan meneer Ian Hunter. Oh jee, oh jee.

We gaan snel verder met het programma, want Karen heeft haast, want die willen alle verzoekjes indienen. Mwah, hoeveel zijn er al? Nul. Oké, wat doen we dan? Billy Idol. En dat is eigenlijk ook weer een covertje, want die is van Tommy James en de Shandles, volgens mij. Money, money.

0: Idol en Money Money. Ja, dat was het niet bij de Status Quo die dat later ook nog zong. Money Money. Inderdaad, Money Money.
1: Ja, ja. Dat was Billy, weet ik.
0: Billy Idol met Money Money. En wat hebben we nu nog? Joh, weet wat we doen? Het is toch rustig, hè? We doen even een extra box-to-box laat. Laten we beginnen met deze. Deze doet het altijd wel goed bij jou. De box-to-box laat, de allereerste van deze avond. De Hollies.

0: Kees en de BMW de Box to Box laten. De allereerste van deze avond.
1: Die is echt zo mooi.
0: Die is echt mooi. Ik wist ik. En ik heb nog een mooie. Nou. Maar dat is op verzoek van onze grote vriend Oud Assen. Erwin, hij is er weer eens.
1: Hij is er weer.
0: En de eerste vraag die hij had, wanneer komt Simon weer? Niet wanneer komt Karen
1: nou,
0: weer.
1: Nou ja.
0: Wanneer komt Simon weer? En dat vond ik zo vreemd.
1: Ja, ik ook. Doen mensen wel vaker hoor.
0: Vragen om Simon.
1: Ja. We doen het programma samen, maar het is altijd Simon.
0: Heel vreemd. Maar ja, daar heb ik ook last van. Baris Karen, ja.

0: ik weet het niet. Maar voor Erwin, oerasten, grapje Erwin. Waar staat hier de Golden Earring? Dat wou je als allereerst horen. En ik weet gewoon dat dit de mooiste is. Dus die draaien we vanavond gewoon voor Erwin. De Golden Earring.
1: Oh, deze is wel mooi.
0: Ja, dat weet ik.

0: Ja, de golden earring en de long blond animal. Speciaal voor Oeze Erwin Oetarsen. En dan, deze heb ik al eruit. Hou even op. Ik heb nog een nummer. En die zal ik draaien. Die hoor ik samen met mijn vrouw vanmiddag over radio. En zo, oh, die ga ik vanavond draaien. Dat vind ik echt het mooiste van Bon Jovi. En ik hoop dat Hanneke luistert. Want dan kan ze nog een keer meeluisteren met Bon Jovi. Alleen, nou heb ik het weer voor mekaar, kan ik het weer niet vinden natuurlijk. Jawel, hier is jouw Bon Jovi en Bed of Roses. Dat duurt 6 minuten, dan kunnen we net even een bakje koffie doen.
1: Gaan wij doen.

0: Ja, na Bon Jovi begon ook met een B. Boston en Smoking. Nou, dat mag tegenwoordig niet meer.
1: Nee, hoor. Nee, nergens meer bijna.
0: Nee.

0: Scheling van Rod Stewart. Ik heb nog een verzoek staan, Karen.
1: Nou, van wie?
0: Van meneer Bos uit Zuidbroek. Zoals elke week. En de man luistert gewoon heerlijk. Gewoon vast elke donderdagavond naar ons programma. En u komt weer met een verzoek. Boah, die doet hij wel eens vaker. En hij zei, het is al een half jaar geleden dat ik hem aangevraagd heb.
1: Nou, dan kan het best van
0: keer. Dan wordt het wel weer... Meestal wacht ik nooit een half jaar. Maar ik moet even zoeken, want ik kan het zo weer niet vinden. Oh, die gaat ook over jou.
1: Oh ja?
0: Ja, dat gaat over Big Fat Mama.

0: Arnie Travis en zijn
1: nou, ik zei al, ik ben blij dat ik een beetje extra heb. Misschien straks hard nodig.
0: Ja. Long Dolly en de Shakers voor meneer Bos. Big Fat Mama.

0: hij blijft leuk. Long to Learn in the Shakers en Big Fat Mama. Zo net hadden we een liddy over rock en smoking. En we gaan nu aan de drank. We doen een dubbele sherry.
1: Oh nou, dan weet ik niet of dat nou weer...
0: Weet ik niet. Neil Diamond. Sherry. Neil Diamond, ja, die zingt van Sherry Sherry. En dan één niet genoeg, hij wil de twee.
1: Sherry is toch wel een beetje een oude wijvendrank, of niet?
0: Oh, dan moet ik tegen mijn vrouw zeggen.
1: Oh jee.
0: Oh god. Dit klinkt niet best, vrouw Vaninska. Neil Diamond.

0: Cherry Cherry van Neil Diamond. En we hebben nu nog wat heel wat rustigs.
1: Nope.
0: Het is van het duo The Marbles. En het nummer is ooit geschreven door meneer Gibb. Van de BG's.
1: Ja.
0: Barry Gibb.
1: Barry Gibb.
0: Ja, die heeft alle nummers voor de Marbles geschreven. Volgens mij was die Graham Bonnet die later naar de formatie Rainbow ging. Die zong in de Marbles. En die hadden twee nummers. The Walls Fell Down en deze. Only One Woman.

Devils en Only One Woman. En dat was inderdaad Graham Bonnet samen met zijn neef Trevor Gordon uit Australië. En een nummer geschreven inderdaad door Barry Gibb. En wat hebben we nu nog? Joh, dit duurt weer mooi lang en die hebben we al heel

lang wegstaan, duurt 6 minuten. En eigenlijk ook de enige van Metallica die ik wil draaien. Maar ik zal hem al zo lang draaien, het is vanavond toch rustig. 6 minuten, dat doen we. Metallica!

0: Dit lijkt me toch wel het meest rustige nummer van Metallica.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Nothing else matters. Nee, dat is maar net zo. Maar wat wel zo is, dat het bijna 10 uur is.
1: 10 uur alweer.
0: Oh, nou, we gaan dat weer gaan. En wij praten helemaal niet zoveel.
1: Nee hoor, nee, helemaal niet. Daar doen we nu niks bij te praten.
0: Nee, helemaal niks. Wat doen we dan? Jawel, we sluiten af met een oudje. The Rolling Stones, volgens mij 1964 zelfs. Ruby Tuesday.

0: 18 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. En burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: Daar was je weer als eerste plaat van het tweede uur. Frankie Miller. En deze week samen met Bonnie Tyler het nummer True Love. En het staat op het album Frankie Miller's Double Take uit 2016. Dat kan hij zelf nooit gezongen hebben, want hij had in 1994 een hersenbloeding. Dus toen zong hij niet meer. Daar hebben ze via Rod Stewart en de vrouw van Frankie Miller hebben ze allemaal materiaal gevonden in dozen. Onder andere dit nummer en hebben allerlei artiesten, onder andere Francis Rossi en Kiki D, Elton John, noem ze allemaal maar op, Joe Walsh, hebben muziek ingezongen van Frankie Miller op deze album. Frankie Miller's Double Take. En wat hebben we nu?
1: Ja, nou,
0: dat weet ik eigenlijk helemaal niet. ik had nog een nummer van John Cougar Mellencamp. Oftewel Johnny Mellencamp en Jack en Diana.

0: De grootste hit van John Mellencamp en Jack en Diana. Diana? Ja,
1: Diana.
0: Ja, en Jack. Jack
1: Spijker, en Jack.
0: Spijkerman. Even kijken, ik heb nog een verzoek van Jan Post. Ja, die belde net en natuurlijk weer net over dat ik overal weer nergens bezig was. Maar Jan Post heeft altijd van die heerlijke verzoekjes. Soms dan zeg ik een wonderlijk man met wonderlijke verzoekjes. Nou gaat hij werkelijk op de Franse tour.
1: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, dit nummer ken ik. Dat is wel een lekker nummer, hoor. Wel een leuk nummer. Michel Sardou en Le Lac du Connemara. Kom er maar aan. Nee, Connemara. Oh god, hij doet niet.
1: Niet.
0: Maar nu, er komt geen lawaai uit. Oh, de wind.
1: Ja, hij doet het wel.
0: De wind gaat over de lak.

0: Ja, dat is wel een gaaf nummer van die Michel Sardou en op verzoek van Jan Post uit Angerslo M.
1: Kijk aan, ja. Ja, luistert ook alle weken, hè?
0: Ja, die luistert alle weken en dan heeft hij weer mooi daar.
1: Nou.
0: En hoe meer commentaar, hoe mooier de verzoek. Dan wil ik even kijken, want ik had nog een nummer staan, maar dan kan ik hem weer... Ja, deze. Oh, deze is ook zo mooi, hè? Rio Speedwagon. Heard it from

0: Rio Speedwagon, take it on the run. Blijf mooi.
1: Blijf mooi, hè?
0: Blijf mooi. En de volgende blijft ook mooi. Want dat is weer een verzoek van Oeze Erwin Oedassen. En voor de tweede uur, ja, dan kom ik er niet aan. Dan heeft hij weer een nummer van The Sweet. Dus af de Deep Purple, af de Sweet. En de eerste uur al die Golden Earring of the Sweet. Dus, Erwin, we hebben wat voor je opgezocht. We gaan op een loop met een fossie.
1: Oeh,
0: dat was mooi. Fox on the Run, The Sweet.

0: Fox on the Run voor Erwin Oudassen. En we gaan even een heel lang nummer. Ik ga mijn eigen regels overtreden, want ik doe altijd tot 7 minuten en deze duurt 8,5. Gelukkig is het rustig, wat maakt het ook allemaal uit. Want wat is het geval? Wij gaan even de studio ontduiken. Ik weet niet of het door jou komt, Karen, maar het is hier echt
1: te warm.
0: Het is hier goed, geloepste zeeten.
1: Ja.
0: Als ik hier lens zet, heb ik daar nooit geen last van.
1: Nee, dat zal.
0: Nee, dat zal het wel weer wezen. Maar wij gaan even een glasje water doen of een buitenstaar even in de koelte. En we doen Don McLean met zijn allerlangste nummer, American Pie.

0: Nou, wat een timing. Don McLean, American Pie. Blijft een heerlijk nummer. Alleen jammer dat hij zo heel lang duurt.
1: Nou, kon hem al mooi even buiten staan.
0: Nou, zo. Goh, helemaal afkoeld. Maar, helemaal. Even kijken, ik heb nog een verzoek staan van meneer Post uit M. En meneer Post, die komt met een nummer van Rush. Die kennen wij allemaal van het nummer Tom Sawyer. Maar die vraagt hij nooit.

0: Nee, dat is dat mannetje met die hele hoge stem. Oh god, Gerard Joling kan er niet eens zingen.
1: Dat wil wat zeggen.
0: Dat wil heel wat zeggen.
1: Volgens mij vindt Simon dat ook leuk.
0: Ja, en er was nog één. Erik, vond het vroeger, die was altijd van The Rush. Ze komt uit Canada. Rush en Count

0: Patty Rush for meneer Bart Uem Countdown. Het is een final countdown, dat ken ik wel.
1: Ja, ik ook.
0: Deze countdown had ik daar nooit van gehoord. Maar ik heb al vaker gezegd, het is werkelijk een vreemde man. Wonderlijke man met soms hele wonderlijke verzoekjes. Onder andere deze, maar wel weer mooi, hè. Hoe hij ze ook weer bedenkt.
1: Ja, dat vind ik zo, altijd wel knap, hoor.
0: Ja, zo van Frans naar Canada. Maar ja, Canada praat zo gedeeltelijk Frans daar niet van. Maar gewoon heel mooi. En wat doen we nu? Jawel, we hebben nog een nummer van Night Ranger en Sister Christian.

0: Pete Ranger en Sister Christian. God, ik moet me heel anders doen.
1: Nou, wat gaan we doen, man?
0: Wij pikken het niet meer.
1: Wat pikken wij niet meer?
0: Dat weet ik niet. Oh. Daar gaan we even over zingen en dan weten we wat we niet meer pikken. Twisted Sister, we're not gonna take it anymore. Het is maar dat je het weet. We pikken het niet meer. Twisted Sister.

0: Nou, die man 5 minuten zong, maar weet je nou wat hij niet pikt? Ik weet het
1: niet. Nee, ik weet het niet. Geen idee.
0: Nee, wij snaten het ook werkelijk overal.
1: Ja.
0: Dat weet maar nog helemaal niks. Wat we wel weten, is dat we gaan dansen. En dat doen we eens een keer met Van Halen.

0: Hij stapt wat eerder, Van Halen. Dance the night away. En ja, wij komen er aansluiten, Karen. Het is weer beurt.
1: Het is weer. Ben je... Ja, jong, we gaan dat weer snel, ja.
0: Oh, verschrikkelijk, hè? Wie dat bedacht heeft dat die titel die zo snel gaat.
1: Ja.
0: Belachelijk. Ik kraak in mijn stem.
1: Ik hoor je zonder kraak, hoor. Je kijkt maar zo van hoe dat.
0: Ik wil net zeggen, ben ik nou weer kraakhelder? God, ik weet helemaal nergens over. Wij komen tot de afsluiter. En dat doen we natuurlijk niet eerder dan iedereen te bedanken voor de verzoekjes. Het waren er wel drie. Nee, inclusief de Nee, wij hebben heel veel. En voor de gezelligheid in de chatbox, die er niet waren. En natuurlijk het allerbelangrijkste voor het luisteren naar dit programma. Vooral naar Karen, die heeft altijd de mensen iets nuttigs te melden. Dat heb ik nooit. Ik heb alleen nog te melden wat de afsluiter is. En we zeggen gewoon eerst tegen iedereen, doei.
1: Doei, maken weer een mooie week van.
0: Tot de volgende keer. En we sluiten af met wat we wel vaker doen, de formatie Rainbow. En waar gaat die naartoe? Die gaat naar de koning. Naar de koning zien tempelt die.
1: Nou joh.
0: The Temple of the King. En wij zeggen gewoon allebei nog een keer, doei.
1: Doei.

begin van het bluswerk in Oudorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zo lang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis.

0: En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Johnny Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A. en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A. en Hunze.

0: rent, rooms to let 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but to
1: life. Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie

0: vakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: het geluid van Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee. Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio

0: Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.
1: He went away and you hung around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you, you said things that weren't very nice.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog.